0: Haagse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert Gagangelen en dit is het nieuws. De Ronde Markt in Poenda heropent op 20 augustus. Ongeveer 80 kraamhouders keren terug naar hun vertrouwde plek. Gisteren zijn de nieuwe kramen aangekomen en worden nu geïnstalleerd. De heropening liep vertraging op door onvoorziene problemen, waardoor de kosten zijn gestegen naar meer dan 5 miljoen gulden. Ruim 53% van de huishoudens op Curaçao heeft niet genoeg inkomen om schulden en rente te betalen. Bijna 37% kan zich geen gezonde voeding veroorloven. Meer dan 80% heeft thuis internet, met WhatsApp als het populairste platform. Het CBS publiceert binnenkort uitgebreidere rapporten over deze sociale enquête. Dan internationaal nieuws. UNESCO heeft de Zuid-Libanese stad Tyrus toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Israël heeft de historische stad de afgelopen maanden meerdere keren gebombardeerd in het conflict met Hezbollah. De VN-organisatie wijst op de schade en de zorgen over het onderhoud, terwijl Libanon zelf om deze status heeft verzocht. Tyrus, gesticht zo'n 4700 jaar geleden, staat sinds 1984 op de werelderfgoedlijst. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers van de aanslagen in Oslo en Utøya herdacht. Bij herdenkingen in de kathedraal van Oslo waren koning Harald en koningin Sonja aanwezig. Deken Paul Christian Balstad benadrukt het belang van verbondenheid bij het verwerken van verdriet. Premier Jonas Gahr Støre sprak bij een nieuw monument en waarschuwde voor de blijvende invloed van rechtsextremisme. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf van juni 5.764 meer sterfgevallen geregistreerd dan normaal. De Franse gezondheidsautoriteiten noemen deze oversterfte ongekend. Gezondheidsminister Stéphanie Rist schatte de oversterfte eind juni op iets meer dan 2.000. Ruim de helft van de oversterfte vond plaats op 3 dagen eind juni. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert Gangelen en dit is het nieuws. De Ronde Markt in Poenda heropent op 20 augustus. Ongeveer 80 kraamhouders keren terug naar hun vertrouwde plek. Gisteren zijn de nieuwe kramen aangekomen en worden nu geïnstalleerd. De heropening liep vertraging op door onvoorziene problemen, waardoor de kosten zijn gestegen naar meer dan 5 miljoen gulden. Ruim 53% van de huishoudens op Curaçao heeft niet genoeg inkomen om schulden en rente te betalen. Bijna 37% kan zich geen gezonde voeding veroorloven. Meer dan 80% heeft thuis internet, met WhatsApp als het populairste platform. Het CBS publiceert binnenkort uitgebreidere rapporten over deze sociale enquête. Dan internationaal nieuws. UNESCO heeft de Zuid-Libanese stad Tyrus toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Israël heeft de historische stad de afgelopen maanden meerdere keren gebombardeerd in het conflict met Hezbollah. De VN-organisatie wijst op de schade en de zorgen over het onderhoud, terwijl Libanon zelf om deze status heeft verzocht. Tyrus, gesticht zo'n 4700 jaar geleden, staat sinds 1984 op de werelderfgoedlijst. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers van de aanslagen in Oslo en Utøya herdacht. Bij herdenkingen in de kathedraal van Oslo waren koning Harald en koningin Sonja aanwezig. Deken Paul Christian Balstad benadrukt het belang van verbondenheid bij het verwerken van verdriet. Premier Jonas Gahr Støre sprak bij een nieuw monument en waarschuwde voor de blijvende invloed van rechtsextremisme. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf van juni 5.764 meer sterfgevallen geregistreerd dan normaal. De Franse gezondheidsautoriteiten noemen deze oversterfte ongekend. Gezondheidsminister Stéphanie Rist schatte de oversterfte eind juni op iets meer dan 2.000. Ruim de helft van de oversterfte vond plaats op 3 dagen eind juni. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2...
1: De Ronde Markt in Poenda heropent op 20 augustus. Ongeveer 80 kraamhouders keren terug naar hun vertrouwde plek. Gisteren zijn de nieuwe kramen aangekomen en worden nu geïnstalleerd. De heropening liep vertraging op door onvoorziene problemen, waardoor de kosten zijn gestegen naar meer dan 5 miljoen gulden. Ruim 53% van de huishoudens op Curaçao heeft niet genoeg inkomen om schulden en rente te betalen. Bijna 37% kan zich geen gezonde voeding veroorloven. Meer dan 80% heeft thuis internet, met WhatsApp als het populairste platform. Het CBS publiceert binnenkort uitgebreidere rapporten over deze sociale enquête. Dan internationaal nieuws. UNESCO heeft de Zuid-Libanese stad Tyrus toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Israël heeft de historische stad de afgelopen maanden meerdere keren gebombardeerd in het conflict met Hezbollah. De VN-organisatie wijst op de schade en de zorgen over het onderhoud, terwijl Libanon zelf om deze status heeft verzocht. Tyrus, gesticht zo'n 4700 jaar geleden, staat sinds 1984 op de werelderfgoedlijst. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers van de aanslagen in Oslo en Utøya herdacht. Bij herdenkingen in de kathedraal van Oslo waren koning Harald en koningin Sonja aanwezig. Deken Paul Christian Balstad benadrukt het belang van verbondenheid bij het verwerken van verdriet. Premier Jonas Gahr Støre sprak bij een nieuw monument en waarschuwde voor de blijvende invloed van rechtsextremisme. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf van juni 5.764 meer sterfgevallen geregistreerd dan normaal. De Franse gezondheidsautoriteiten noemen deze oversterfte ongekend. Gezondheidsminister Stéphanie Rist schatte de oversterfte eind juni op iets meer dan 2.000. Ruim de helft van de oversterfte vond plaats op 3 dagen eind juni. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert Gangelen en dit is het nieuws. De Ronde Markt in Poenda heropent op 20 augustus. Ongeveer 80 kraamhouders keren terug naar hun vertrouwde plek. Gisteren zijn de nieuwe kramen aangekomen en worden nu geïnstalleerd. De heropening liep vertraging op door onvoorziene problemen, waardoor de kosten zijn gestegen naar meer dan 5 miljoen gulden. Ruim 53% van de huishoudens op Curaçao heeft niet genoeg inkomen om schulden en rente te betalen. Bijna 37% kan zich geen gezonde voeding veroorloven. Meer dan 80% heeft thuis internet, met WhatsApp als het populairste platform. Het CBS publiceert binnenkort uitgebreidere rapporten over deze sociale enquête. Dan internationaal nieuws. UNESCO heeft de Zuid-Libanese stad Tyrus toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Israël heeft de historische stad de afgelopen maanden meerdere keren gebombardeerd in het conflict met Hezbollah. De VN-organisatie wijst op de schade en de zorgen over het onderhoud, terwijl Libanon zelf om deze status heeft verzocht. Tyrus, gesticht zo'n 4700 jaar geleden, staat sinds 1984 op de werelderfgoedlijst. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers van de aanslagen in Oslo en Utøya herdacht. Bij herdenkingen in de kathedraal van Oslo waren koning Harald en koningin Sonja aanwezig. Deken Paul Christian Balstad benadrukt het belang van verbondenheid bij het verwerken van verdriet. Premier Jonas Gahr Støre sprak bij een nieuw monument en waarschuwde voor de blijvende invloed van rechtsextremisme. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf van juni 5.764 meer sterfgevallen geregistreerd dan normaal. De Franse gezondheidsautoriteiten noemen deze oversterfte ongekend. Gezondheidsminister Stéphanie Rist schatte de oversterfte eind juni op iets meer dan 2.000. Ruim de helft van de oversterfte vond plaats op 3 dagen eind juni. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert Gagangelen en dit is het nieuws. De Ronde Markt in Poenda heropent op 20 augustus. Ongeveer 80 kraamhouders keren terug naar hun vertrouwde plek. Gisteren zijn de nieuwe kramen aangekomen en worden nu geïnstalleerd. De heropening liep vertraging op door onvoorziene problemen, waardoor de kosten zijn gestegen naar meer dan 5 miljoen gulden. Ruim 53% van de huishoudens op Curaçao heeft niet genoeg inkomen om schulden en rente te betalen. Bijna 37% kan zich geen gezonde voeding veroorloven. Meer dan 80% heeft thuis internet, met WhatsApp als het populairste platform. Het CBS publiceert binnenkort uitgebreidere rapporten over deze sociale enquête. Dan internationaal nieuws. UNESCO heeft de Zuid-Libanese stad Tyrus toegevoegd aan de lijst van bedreigd wereldnop door onvoorziene problemen, waardoor de kosten zijn gestegen naar meer dan 5 miljoen gulden. Ruim 53% van de huishoudens op Curaçao heeft niet genoeg inkomen om schulden en rente te betalen. Bijna 37% kan zich geen gezonde voeding veroorloven. Meer dan 80% heeft thuis internet, met WhatsApp als het populairste platform.

0: Israël heeft de historische stad de afgelopen maanden meerdere keren gebombardeerd in het conflict met Hezbollah. De VN-organisatie wijst op de schade en de zorgen over het onderhoud, terwijl Libanon zelf om deze status heeft verzocht. Tyrus, gesticht zo'n 4700 jaar geleden, staat sinds 1984 op de werelderfgoedlijst. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers van de aanslagen in Oslo en Utøya herdacht. Bij herdenkingen in de kathedraal van Oslo waren koning Harald en koningin Sonja aanwezig. Deken Paul Christian Balstad benadrukt het belang van verbondenheid bij het verwerken van verdriet. Premier Jonas Gahr Støre sprak bij een nieuw monument en waarschuwde voor de blijvende invloed van rechtsextremisme. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf van juni 5.764 meer sterfgevallen geregistreerd dan normaal. De Franse gezondheidsautoriteiten noemen deze oversterfte ongekend. Gezondheidsminister Stéphanie Rist schatte de oversterfte eind juni op iets meer dan 2.000. Ruim de helft van de oversterfte vond plaats op 3 dagen eind juni. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Ronde Markt in Poenda heropent op 20 augustus. Ongeveer 80 kraamhouders keren terug naar hun vertrouwde plek. Gisteren zijn de nieuwe kramen aangekomen en worden nu geïnstalleerd. De heropening liep vertraging op door onvoorziene problemen, waardoor de kosten zijn gestegen naar meer dan 5 miljoen gulden. Ruim 53% van de huishoudens op Curaçao heeft niet genoeg inkomen om schulden en rente te betalen. Bijna 37% kan zich geen gezonde voeding veroorloven. Meer dan 80% heeft thuis internet, met WhatsApp als het populairste platform. Het CBS publiceert binnenkort uitgebreidere rapporten over deze sociale enquête. Dan internationaal nieuws. UNESCO heeft de Zuid-Libanese stad Tyrus toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Israël heeft de historische stad de afgelopen maanden 5 miljoen gulden. Ruim 53% van de huishoudens op Curaçao heeft niet genoeg inkomen om schulden en rente te betalen. Bijna 37% kan zich geen gezonde voeding veroorloven. Meer dan 80% heeft thuis internet, met WhatsApp als het populairste platform. Het CBS publiceert binnenkort uitgebreidere rapporten over deze sociale enquête. Dan internationaal nieuws. UNESCO heeft de Zuid-Libanese stad Tyrus toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Israël heeft de historie...

0: VN-organisatie wijst op de schade en de zorgen over het onderhoud, terwijl Libanon zelf om deze status heeft verzocht. Tyrus, gesticht zo'n 4700 jaar geleden, staat sinds 1984 op de werelderfgoedlijst. Noorwegen heeft de 77 slachtoffers van de aanslagen in Oslo en Utøya herdacht. Bij herdenkingen in de kathedraal van Oslo waren koning Harald en koningin Sonja aanwezig. Deken Paul Christian Balstad benadrukt het belang van verbondenheid bij het verwerken van verdriet. Premier Jonas Gahr Støre sprak bij een nieuw monument en waarschuwde voor de blijvende invloed van rechtsextremisme. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf van juni 5.764 meer sterfgevallen geregistreerd dan normaal. De Franse gezondheidsautoriteiten noemen deze oversterfte ongekend. Gezondheidsminister Stéphanie Rist schatte de oversterfte eind juni op iets meer dan 2.000. Ruim de helft van de oversterfte vond plaats op 3 dagen eind juni. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. Het masterplan voor Watervoort Plaza in Poenda is genomineerd voor het World Architecture Festival 2026. Het project staat op de shortlist in de categorie Future Projects. De jury beoordeelt niet alleen het ontwerp, maar ook de maatschappelijke en ecologische impact. In november verdedigen de architecten het plan voor een vakjury in Fort Lauderdale, Florida. Vrouwen melden zich vaker en langer ziek op het werk dan mannen. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS. Ruim de helft van de inwoners bezocht in de afgelopen 6 maanden de huisarts. Met 55% van de vrouwen en 45% van de mannen. Meer dan 40% van de zieke vrouwen was langer dan een week afwezig. Dan nog internationaal nieuws. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Ontdekte het plan voor een vakjury in Fort Lauderdale, Florida. Vrouwen melden zich vaker en langer ziek op het werk dan mannen. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS. Ruim de helft van de inwoners bezocht in de afgelopen 6 maanden de huisarts. Met 55% van de vrouwen en 45% van de mannen. Meer dan 40% van de zieke vrouwen was langer dan een week afwezig. Dan nog internationaal nieuws. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden...

0: meldingen hebben gedaan. Onder andere bij luchtvaartmaatschappijen en scholen. De man, die in de Verenigde Staten woont, werd gepakt nadat hij per ongeluk zijn persoonlijke mailadres had gebruikt. Het onderzoek naar de zaak gaat door. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, en zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov hebben donderdag gesproken tijdens een bijeenkomst van ASEAN in de Filipijnen. Lavrov noemde het onacceptabel dat de Verenigde Staten wapens aan Oekraïne leveren. Rubio sprak van een goed, eerlijk gesprek en benadrukte dat de VS bereid zijn een constructieve rol te spelen in het beëindigen van de oorlog. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux. Tot nu toe zijn zeker 12.000 mensen ontruimd. De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden bestrijden de brand. Er zijn geen gewonden gemeld. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
2: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
1: Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
1: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
1: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
3: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Madure & Cordials Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
7: Wij produceren
6: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
7: Die elk project sterker maken.
6: Ook verkrijgbaar
7: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
6: Heavy mix Curaçao.
7: Voor kwaliteit die blijft staan.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
9: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
9: Nu Joris Leer.
11: Ja, goedemorgen, lekker uitgerust. Janet Jackson is hier.

Lekker zeg, Eric Clapton op Paradise 103.1 FM. Leila. Om 6:15. Hè, zo, het is donderdagochtend. Nog even één keer uitrekken. Het enige verschil met gisteren is dat ik, als ik nu uitrek, niks hoor knappen in mijn spieren. Gisteren was het fantastisch. Zwaar was het wel, een grote verantwoordelijkheid ook. Maar wij hebben, mijn vrouw en ik hebben gisteravond meegedaan met een testprogramma van een nieuw massage-avontuur. Een experience. En ja, daar zochten ze koppels voor om te testen. Ja, dus uiteindelijk zijn ze bij ons uitgekomen. Ja, het was een moeilijke beslissing, maar uiteindelijk hebben we toch maar gezegd, weet je wat, we doen wel mee voor, hè, voor good sake. Offeren wij ons wel op, maar moet je zeggen, het was voor mij de eerste keer dat ik een massage heb ondergaan. En maar niet de laatste keer, dat was wel echt heerlijk. Ongelooflijk lekker. Een half uur lang lekker gemasseerd en alle spieren in mijn rug, mijn schouders, die zaten een beetje vastig of zo. Hè? Maar die zijn nu helemaal lekker los. En nou ja, we kunnen er lekker tegenaan. Daarna nog een badje genomen in een hele grote steen.

0: Ik heb me laten vertellen dat Nelly Rossa van het nieuws een Justin Bieber pyjama heeft. Weet je dat? Ja. Jullie slaapt elke nacht met Justin. Je hoorde hem op Paradise. Nelly, wat wil je zeggen?
1: Zeg de leugens, man. Leugens.
0: Oh, sorry. Dit is een hoofdkussen. Een kussenhoes.
1: Een koffietafelboek.
0: Koffietafelboek. Okay. Van Justin. Oké. Okay. Goed, laten wij eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd, terwijl we in onze tijdzone op één oor lagen. De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben aangevallen, omdat die hun aangekondigde zeeblokkade zouden hebben geschonden. Saoedi-Arabië bevestigt dat minstens één schip werd geraakt en dat op de boeg brand uitbrak. Alle bemanningsleden die konden in veiligheid worden gebracht. De Verenigde Staten bombardeerden ondertussen voor de 12e nacht op rij doelen in Iran. Bij een aanval op een grensovergang met Irak kwam volgens Iraanse media kwamen twee mensen om het leven. En het Israëlische leger heeft in enkele maanden ruim 23 kilometer aan aardewallen aangelegd in het noorden, midden en zuiden van de Gazastrook. Het blijkt uit satellietbeelden die persbureau AP heeft onderzocht. De barrières die liggen op en rond de zogenaamde gele lijn, waarachter Israëlische militairen zich volgens het bestand van oktober moeten terugtrekken. Israël die zegt dat de wal infiltraties moet voorkomen en militairen en grensplaatsen moet beschermen. Palestijnen die vrezen dat de tijdelijke scheidslijn hierdoor een permanente grens gaat worden. En dan naar de VS. Tesla moet daar bijna 20.000 exemplaren van de Model 3 en Model Y aanpassen. Omdat de koplampen andere weggebruikers kunnen verblinden. Het gaat om auto's uit de bouwjaren 2017 tot en met 2023. De Amerikaanse toezichthouder die besloot al in 2024 tot de terugroepactie. Maar Tesla verzette zich daartegen. Volgens het bedrijf zijn geen ongelukken bekend waarbij de verlichting een rol speelde. De toezichthouder stelt dat de lampen vooral bij regen en mist een verblindende lichtsluier kunnen veroorzaken. En dan goed nieuws uit Nederland, want daar is de 4-jarige kuifmange bij, die vorige maand ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen na een maand gevangen. Het mannetje liep rond in een bosrijk gebied van ongeveer 100 hectare en werd uiteindelijk met vers voedsel in een vangkooi gelokt. Verzorgers die gebruikten camera's om zijn routes te volgen en speelden ook geluiden van zijn apengroep af. De aap die verkeert volgens het park in goede gezondheid en blijft 30 dagen in quarantaine. Daarna verhuist hij weer terug naar andere vriendjes. Maar dan in Duitsland. Wordt overgeplaatst naar een Duitse dierentuin. Ja. Arme jongen. Hij spreekt helemaal geen Duits. Hoe moet hij daar nou weer? Goed, zeg, ben je een beetje bijgesproken. Zometeen naar het laatste lokale nieuws met Nelly Rossa. Als ze uitgezwijmeld is over Justin Bieber dan. Wat zeg je?
1: Heb je nog een Justin nummer? Hij moet primetime op de radio.
0: Oké, nou, ik kan niks beloven. Maar wellicht, ja. Laat je verrassen. Wat ik wel heb is een nummer van Supertramp. Fantastisch fijn, hoogstaand stukje muziek. Take the long way home op je donderdagochtend.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op deze donderdagochtend. 6:35. Daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
5: Bon dia. Vrouwen op Curaçao melden zich vaker en langer ziek op het werk dan mannen. En ze stappen ook sneller naar de dokter. Dat blijkt uit recent onderzoek van het CBS.
4: Watjes.
5: In de afgelopen 6 maanden voor het onderzoek bezocht meer dan de helft van de vrouwen de huisarts, tegenover 45% van de mannen. Bijna een derde van de mannen is zelfs al meer dan een jaar niet bij de dokter geweest. En het masterplan voor Watervoort Plaza en Punda is genomineerd voor het prestigieuze World Architecture Festival. Het Curaçaose project staat op de shortlist in de categorie voor grote toekomstgerichte plannen. De jury kijkt hierbij niet alleen naar het ontwerp, maar kijkt ook naar de maatschappelijke en economische impact. In november reizen de architecten naar Florida om hun ontwerp live te verdedigen voor een internationale vakjury van 164 experts. En internationaal nieuws. In het zuiden van Italië zijn er sterke aanwijzingen dat katten zijn ingezet om bosbranden aan te steken en te verspreiden. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens de hulpdiensten werden de katten losgelaten met brandbare lappen aan hun staart gebonden, waardoor het vuur zich razendsnel kon verspreiden. Dierenbeschermingsorganisaties spreken van een gruwelijke daad en loven een beloning uit voor de gouden tip. Ook zijn er sporen gevonden van molotovcocktails en kaarsen. In Zuid-Italië zet de maffia naar verluid vaker dieren in om branden te stichten. Op die manier proberen ze controle over grond te krijgen om die vervolgens goedkoop op te kopen.
4: Jeetje, katten ingezet. Dat bizar, vindingrijk wel ook.
0: De ochtendkrant van Nelly.
5: De hele maffia hier een compliment aan het geven.
4: Nee hoor. Goed zeg, laten we de kranten er maar even bij houden. Trouwens, wat had je nou dit nieuws? Vrouwen zijn dus kleinzieriger dan mannen. Dat is een beetje de conclusie.
5: Nee, ze zijn gewoon, ze letten goed op hun gezondheid. Dat kan je ook zo uit concluderen.
4: Nou ja, als je op elke wisselwasje je ziek melden.
5: Nee, dat is het niet.
4: Dat is, nou, wat is het dan?
5: Ziek melden, kijk.
4: Ja? Schraap de keel maar even.
5: Laat me de cijfers er even bij halen. Dan moet ik het onderzoek er weer even bij halen. Maar jij wilt gewoon aanwijzen of aantonen dat mannen het sterkere geslacht zijn, hè?
4: Ja.
5: Ja, ik kom daar straks op terug.
4: Okay.
5: Even het onderzoek. Ik heb het nu niet voor me liggen.
4: Doe dat maar.
5: Ik er inhoudelijk op in kan gaan, joh.
4: Oké. Nou, die verwacht ik nog voor mijn kiezen later vanochtend.
5: Is goed.
4: Laten we eens even kijken naar de kranten. Wat staat erin geschreven?
5: Nou, ik begin toch maar met... vanuit de Vigilante, die heeft dus ook gedoken in de cijfers van de sociale enquête,
4: ja,
5: van het Centraal Bureau van de Statistiek. En daaruit hebben zij dan uitgelicht dat een groot deel van de bevolking op Curaçao doet niet aan sport. Maar liefst 63,9%, dus bijna 64%, van de ondervraagden geeft aan helemaal niets aan sport te doen. Ondanks dat er keuze is uit 62 verschillende sporten die hier op het eiland beoefend kunnen worden. De resultaten bevestigen dat er naast de jeugdsporten voor volwassenen vrijwel geen sportactiviteiten plaatsvinden. Van de actieve respondenten wandelt de meerderheid. Dat is dan 11,5%. Vergevolgd door fitness of zumba. Dat is dan 6,3. Zwemmen, dat is 5,5. En voetbal, dat is 4%. Nou, de cijfers roepen volgens de vigilanten de vraag op waarom zoveel mensen niet sporten. Ze vragen zich af of de drempels voor recreatieve sport te hoog is, of dat er de dagelijkse levensdruk ervoor zorgt dat er geen tijd meer overblijft voor sport.
4: Nou ja, dat heeft denk ik vooral met prioriteiten te maken.
5: Sport jij?
4: Nee.
5: Wandelen niet één keer in de zoveel tijd? In dat
4: ben ik wel mee begonnen afgelopen week. Weekend ook. En ik heb van de week heb ik mijn dochter lekker op tijd opgehaald. Zijn we eventjes een stukje gaan wandelen bij ons in de buurt. Dus dat wil ik wel gaan oppakken, ja. Maar het heeft met prioriteiten te maken, denk ik. Want je kan het, je hebt gewoon, je moet je dag even anders indelen. Maar je hebt genoeg uren op een dag. Dus het is echt een smoes om niet te gaan sporten. Omdat je zegt, ja, ik ben te druk. Ik wil gewoon niet, dat is het. En ik ook, hoor. Het is geen wijzend vingertje. Ja, dan kun je wel met je mond vol verbazing openvallen, maar...
5: Nou, ik denk wel soms serieus dat ik, als ik naar mijn eigen leven kijk, als ik bijvoorbeeld hier al om 6 uur zou moeten zijn,
4: ja,
5: en dan de hele dag doorwerkt, en dan tot laat in de avond, ja, dan heb ik echt geen tijd om dan nog te gaan sporten.
4: Nee, maar dan doe je wat minder op een dag aan andere dingen.
5: Niet werken, dat is...
4: Ja, nou ja, goed, dan ga je iets minder werken, geen uurtje minder werken op een dag. En dan heb je nog een uurtje om te sporten.
5: Het is heel simpel gedacht, maar dan krijg je geen inkomen.
4: Nee, dat klopt. Ja, dan kun je minder vaak naar de KFC. Wat het sporten weer ten goede komt.
5: Die zien mij helaas al niet zo vaak, hoor, KFC.
4: Nee.
5: Maar bon, ik ga verder met het nieuws van wat hier in de kranten staat.
4: Ja. Sport jij eigenlijk?
5: Ik loop één keer in de zoveel tijd.
4: Ja.
5: Ik zou wel vaker moeten lopen.
4: Van de bank naar de koelkast.
5: Nee, en ik zwom vroeger. Maar ja, doordat ik dus nu niet meer in de ochtend kan zwemmen met mijn vrienden, met degene met wie ik zwom,
4: ja,
5: is het best wel lastig omdat het door de week beter uitkwam dan in het weekend.
4: We kunnen wel een soort van ochtendgymnastiek invoeren bij Paradise. Dat we voordat we naar de uitzending gaan, we hier even een rondje om het pand heen gaan rennen.
5: We kunnen met Titania.
4: Nou ja, zeg, hallo. Oké, ander nieuws.
5: Uit het jaarverslag van over 2025 van Fundación para Manejo de Adicción, de FMA, komen verschillende dingen aan het licht. Ik zal maar even één uitlichten. Dat is dan dat FMA is bijna volledig afhankelijk van overheidssubsidie via het ministerie van GMN. En uit het jaarverslag blijkt dat er sprake is van administratieve achterstanden en beperkte financiële ruimte. Nou, dat is natuurlijk een risico, ook voor de dienstverlening. Maar ik zal toch even het laatste belangrijke nieuws voor, of het leukste nieuws, even melden. Dat is natuurlijk die veiling, die kentekenveiling, die is dus opnieuw gestart. Want afgelopen maandag ging die dus niet door. Maar vandaag zal die dus wel doorgang vinden. En er zijn een aantal opmerkelijke dingen te lezen in het artikel in het Antilliaans Dagblad. Want eerst werd er een inzetprijs genoemd van 95.000 gulden. En dat is volgens de ontvangers gekomen omdat een van de bieders dat bedrag had geboden.
4: Ja.
5: En dat was toen op basis van het aantal stukken. Maar nu, voor vandaag, kijken ze dus naar het gewicht. En dat is dus nu vastgesteld op 11.895 kilo aluminium.
4: Zo.
5: Nou, we hebben het er zelf vaker over gehad van wat doe je er nou mee? Ja, ik ging ervan uit van je kan het nog iets leuks mee doen en verkopen aan toeristen. Want die vinden dat wel een leuk souveniertje. Maar uiteindelijk wordt het dus gewoon geëxporteerd voor schoot, voor aluminium, voor recycling. En, ja, en vandaar ook dus de kiloprijs van 2 gulden per kilo. Dus de inzetprijs is nu wel echt fors lager dan die, ja, 95.000 gulden.
4: Nou, dat is maar goed dat je niet zonder na te denken akkoord hebt gegeven op die 95k. Dan ben je door de Belastingdienst opgelicht.
5: Is dat niet vaker zo?
4: Ja, dat zijn jouw woorden. Maar dan nog, de marktprijs vragen ze dan. Dat is 2 gulden de kilo. Maar dan moet je het nog exporteren, moet je nog zien weg te krijgen.
5: Ja, ik heb wel even online gekeken. Volgens mij is het de opbrengst ligt ongeveer gemiddeld tussen de 1,30 en 2 per kilo. Maar dat is dan euro.
4: Ja. Oké, nou dan heb je nog een beetje transportkosten ingecalculeerd. Goed zo. Nou, hier maar dan bij laten voor dit moment even. Ja. Merci bien. Dat is Frans. Voor bedankt, Nelly Rosse. Zometeen naar Suzanne Vega op deze vrolijke donderdagochtend. Het zonnetje komt hier op bij de studio.

mooi ontroerend liedje ook. Hè. Het gaat over Luca. En ja, met Luca is van alles aan de hand. Zeg, leuke nieuwe dag vandaag op de rol. Deze donderdag gaat weer van alles leuks gebeuren. En dit is misschien wel de dag dat jij een nieuwe app gaat installeren op je telefoon. Ja! Hij staat erin inmiddels met bugfixes en al. De tweede versie van de originele Paradise FM-app is gisteren gelanceerd in de vooralsnog alleen de iPhone App Store. Maar binnenkort volgt de Android-versie ook. Dat kan ik je vast beloven. Maar die van iPhone die werkt alweer een stukje beter dan gisteren, vandaag. Er is een update gelanceerd gisterenmiddag waarin wat fouten zijn weggepoetst. Dus neem maar even een minuutje de tijd ervoor. Even naar je iPhone App Store gaan en dan zoeken op Paradise Spatie FM. Kun je ons overal beluisteren en bekijken, begluren. Kun je Nelly een beetje in de gaten houden via de webcams die hier in de studio hangen. Ik zou dat wel doen nadat je hebt ontbeten trouwens. Paradise en Alphabet. Goedemorgen zeg.

0: Weekprogramma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
3: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
4: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
3: Oh, is die er weer?
4: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
4: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
4: Island Vibes, nu in de winkel.
5: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent a Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Van harte, goedemorgen. Het is Paradise FM op je donderdagochtend, de 23e van juli. Precies 7 uur. Daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate.
2: Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook in korte tijd een kilometerslange aardewal aangelegd. Dat blijkt uit analyses van satellietbeelden. De wal volgt de zogenoemde gele lijn, de zone waartoe de troepen zich moesten terugtrekken na het staakt het vuren van afgelopen oktober. Israël zegt met de barrière infiltraties te willen voorkomen en de eigen troepen te beschermen. Onder de Palestijnse bevolking groeit echter de angst dat het leger zich definitief ingraaft en dat de lijn een permanente grens wordt waarlangs Gaza definitief wordt opgedeeld. En de Belgische prinses Eleonore verhuist na de zomer naar Nederland voor haar studie. De 18-jarige dochter van koning Philip en koningin Mathilde start in september aan de Universiteit Utrecht. Zo heeft het Belgische Hof bekendgemaakt. Prinses Eleonore gaat de Engelstalige Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen aan het Universiteit College Utrecht. Zij is niet het enige koninklijke kind dat in het buitenland studeert. Haar oudere zus, prinses Elisabeth, studeerde onlangs nog af aan de Amerikaanse Universiteit Harvard. En lokaal nieuws. Vrouwen op Curaçao melden zich vaker en langer ziek op het werk dan mannen. En ze stappen ook sneller naar de dokter. Dat blijkt uit recent onderzoek van het CBS. In de afgelopen 6 maanden bezocht meer dan de helft van de vrouwen de huisarts, tegenover 45% van de mannen. Bijna een derde van de mannen is zelfs al meer dan 1 jaar niet bij de dokter geweest. Ook op de werkvloer is het verschil te zien. Van alle werkenden meldde 13% zich in 2025 ziek. Vrouwen bleven daarbij vaker langer dan een week thuis, terwijl mannen zich juist vaker ziek melden voor slechts een paar dagen. En het masterplan voor Waterford Plaza en Punda is genomineerd voor het prestigieuze World Architecture Festival. Het Curaçaose project staat op de shortlist in de categorie voor grote toekomstgerichte plannen. Het plan van APC Pensioenfonds en Studio Akkerhuis El Jongo Architecture moet het afgesloten gebied in de stad weer openbreken en de historische Waterfordbogen centraal stellen. De jury kijkt hierbij niet alleen naar het ontwerp, maar ook naar de maatschappelijke en economische impact. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.
3: Car Team Willem staat hier. Heb jij een auto die maar

0: Verspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogst gelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor een
0: eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een

0: Maar wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Joris Weert.
1: Ja, en die zegt, what's up, goedemorgen, zegt de Four Non Blondes zijn hier. Paradise.

0: Womack en Womack op Paradise 103.1 FM deze bijzondere donderdagochtend. We moeten het zo meteen nog even hebben over een spin-off van wat er gisterochtend gebeurde, Nelly Rossa. We hadden het in het krantenoverzicht over dat portret van die mevrouw van 100... die graag nog één wens had voordat ze deze aardkloot zou gaan verlaten. En dat is zo'n klein telefoontje, zei ze zelf. Ze wilde een telefoontje hebben om met haar familie te kunnen bellen, die overal op de wereld verspreid zat. En daar heb ik mij nogal over verbaasd in dat krantenoverzicht. Ik vroeg me hardop af, is er nou niemand in haar omgeving die dat telefoontje even voor haar kon regelen? Nou, blijkbaar dus niet. Toen werden we gecontact door Flo, diezelfde ochtend nog. Van, hé jongens, wij willen dit wel gaan faciliteren, wij willen dit gaan regelen. We hebben toen vervolgens nog even rondgebeld in ons netwerk voor een fysieke telefoon. Wel te verstaan een iPhone, want er kon meteen de Paradise FM-app op worden geïnstalleerd, uiteraard. En toen is onze Nadine is gisterenmiddag naar die mevrouw toegegaan met een nieuwe telefoon en een abonnement van Flow daarin. Een simkaart erbij. Dus dat is hartstikke leuk wat er gistermiddag is gebeurd. Toch een klein beetje vreugde over het eiland heen verspreid. Dus zometeen maar eens even kijken of we Nadine te pakken kunnen krijgen. Die zal nog wel uitgeteld zijn van die ervaring. Dus die ligt wellicht nog op één oor.
1: Kunnen we niet gewoon Gloria zelf bellen? Ze heeft nu een telefoon.
0: Oh ja. Hey, dat is goed. Dat is slim. Nou, ik weet alleen de telefoonnummer niet. We even bij Flo gaan vragen.
1: Ze heeft haar wel uitgelegd dat ze kon luisteren, toch, naar Paradise?
0: In de app. Ja, ik heb eerlijk waar geen idee. Ik was er niet bij, helaas.
1: Misschien luistert Gloria. Nou, Gloria, als je luistert, stuur ons een app.
0: Ja. Ja, nu heeft ze wel een telefoon. Die heb je, een heel goed punt, ja. Oké, nou, we gaan dus even opzoeken. Wat,
1: het nummer van de studio, heb je die er ook niet in voorgeprogrammeerd?
0: Ja, ik was er dus niet bij. Ik was gistermiddag de hele middag met andere dingen bezig. Dus Nadine, die was de goede heilige vrouw. Misschien heeft ze... Ik weet niet wat Nadine gedaan heeft. Dat weet je eigenlijk nooit bij haar. Nee hoor, geintje. Ik zal eens even kijken wie we te pakken kunnen gaan krijgen. Op dit vroege tijdstip. Nelly, die ligt hier bijna van de stoel af. Wat is er nou?
1: Jouw humor.
0: Mijn humor? Oh, oké. Ik heb geen humor, hoor ik wel eens. Maak nooit grappen. Nee. Dus dat later deze ochtend. En natuurlijk serveren wij ook als ontbijt de grootste hits ooit gemaakt, zoals deze van de Mavericks. Dance the Night Away.

Only Love. Er was afgelopen maand even paniek. Paniek bij de fans van Bryan Adams. Hij zou namelijk met de pensioen gaan, werd gesteld door een celebrity juice website. Bleek allemaal verzonnen te zijn. Sterker nog, alles wijst op het tegenovergestelde. Hij is momenteel volop nog bezig met zijn Roll with the Punches Tour. Tientallen concerten in Noord-Amerika en Europa. Die staan tot ver in dit jaar gepland. Hij bracht nog een nieuwe single uit. Komt binnenkort met een nieuwe live album. Nee, deze beste man gaat voorlopig nog niet met pensioen. Ook al is hij al 66 lentes jong. Een pensioen, daar wil hij nog niet aan denken. Nee. Dat is wel goed ook, hè. Bryan Adams hoorde je samen met Tina Turner op Paradise. 103.1 FM, waar je ze de hele dag mee brult. Uit volle borst, zo doen we dat, hè. Het zometeen ook nog Shakira. Na deze van de Spin Doctors. Two Princes. Buenos dias, goedemorgen.

0: Odessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Chinese foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
3: Hey, kibo te pone de bomanch. Pasta Carrefour. I check ture producten aan kom sticker blauw. Brasa de bomanch. Barcel op een momento special. Carrefour extra pizza pa compartir den groep. I classic tea pa relax de special match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa gana premio Tursima. Así de fácil bota participa. Fans nan di banda riba te banda bow. Bin join e hola blow.
4: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialité bij Servifrais te Janvier. Vive le vin!
6: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
7: Goedemorgen, Paradise FM op je donderdagochtend. Het is precies 7:30 en daarom Nelly Rossa uitgeslapen en wel met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
8: Bon dia. Op Aruba is een man die wordt verdacht van het ernstig mishandelen van een 79-jarige bejaarde voorlopig vrijgelaten. Volgens de rechtercommissaris is de man detentie ongeschikt, omdat hij dag en nacht medische zorg nodig heeft. Aangezien de Arubaanse cellen daar niet op zijn ingericht en er geen geschikte opvangplek is, moet de man onder voorwaarden thuis zijn proces afwachten. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of hij voor zijn detentie kan worden overgeplaatst naar een zorginstelling in Nederland. En vrouwen op Curaçao melden zich vaker en langer ziek op het werk dan mannen, en ze stappen ook sneller naar de dokter. Dat blijkt uit recent onderzoek van het CBS. In de afgelopen 6 maanden voor het onderzoek bezocht meer dan de helft van de vrouwen de huisarts, tegenover 45% van de mannen. Bijna een derde van de mannen is zelfs al meer dan een jaar niet bij de dokter geweest. En het masterplan voor Waterford Plaza en Punda is genomineerd voor het prestigieuze World Architecture Festival. Het Curaçaose project staat op de shortlist in de categorie voor grote toekomstgerichte plannen. In november reizen de architecten naar Florida om hun ontwerp live te verdedigen voor een internationale vakjury. En internationaal nieuws. Het Belgische antidiscriminatiebureau UNIA onderzoekt een optreden van de Nederlandse zangeres Sophie Straat in Gent. Straat vroeg tijdens haar show alle witte mannen om naar achteren te stappen, zodat er vooraan ruimte ontstaat voor vrouwen, mensen van kleur en queerpersonen. Na het optreden kwamen er tientallen klachten binnen. Het antidiscriminatiebureau onderzoekt nu of de uitspraken van de zangeres juridisch gezien onder discriminatie vallen. Straat deed een maand geleden op het festival Best Kept Secret exact dezelfde oproep, wat destijds leidde tot veel ophef en een stroom aan haatreacties op sociale media.
7: En daarna heeft ze inderdaad heel veel doodsbedreigingen gekregen. Maar dan gaat ze het nog een keertje doen, datzelfde geintje. Dat is toch ook niet handig?
8: Het is geen geintje. Oh. Staat er serieus zo? Ze gelooft er heilig in. Maar dit heeft ook te maken met gelijkheid en dat mannen, witte mannen, vaker zo'n voorkeurspositie innemen. En het is juist om een licht te werpen op ongelijkheid.
7: Ja, dus dan gaan we de maar in die andere groepen hebben achtersturen. Dan heb je, bestrijd je ongelijkheid met ongelijkheid.
8: Nou, ik ga ervan uit dat de witte mannen die op haar naar haar concerten gaan wel bekend zijn met haar muziek. Want het is niet tot iets dat doet ze vaker. En het is niet sinds de Best Kept Secret. Daarvoor deed ze het ook al. En het is gebruikelijk in haar genre,
7: ja,
8: om dit soort kreten te roepen.
7: Ja, ja. Ja, en dan het raar vinden dat je bedreigingen krijgt.
8: Nee.
0: De Ochtendkrant van Nelly.
7: Dat is toch niet gek?
8: Het heeft met discriminatie te maken. Het heeft meer te maken met van, hey, we zien jullie, jullie worden nu erkend en jullie mogen nu even naar voren.
7: Ja. Maar dat kun je toch ook anders zeggen? Dan zeg je toch alle dames in, hoe zeg je dat? De andere minority groepen, komen jullie maar naar voren. Dan, als je het zo roept, dan is er niemand die er om kraait. Maar als je zegt, jullie moeten naar achteren.
8: Ja, maar daar gaat het toch juist om. Om dat aan te kunnen tonen, om aan te tonen dat het zijn de witte mannen die vaak zo'n voorkeurspositie hebben.
7: Ja, maar dan zeg je toch, alle vrouwen, kom even naar voren. Nee, dat is veel positiever.
8: Het gaat om positief. Het gaat toch om iets wat onrecht is, of iets waar je ziet dat er geen gelijkheid is, dat je dat juist benoemt. Hoe kan je er anders aan werken? Door het niet om het te verbloemen?
7: Nee, maar je gaat er ook niet aan werken door ongelijkheid te creëren.
8: Gesprekken op gang. En ik ben benieuwd naar wat deze mensen gaan zeggen.
7: Ja.
8: Of het onder discriminatie valt.
7: Ja.
8: Het is echt geen discriminatie.
7: Of je nou vrouw bent of witte man, je mag altijd luisteren naar Paradise FM. Je mag altijd vooraan staan. Wie je ook bent.
8: Waar gaan ze vooraan staan?
7: Of zwarte mannen, of zwarte vrouwen, of paarse. Of vooraan bij de radio.
8: Dit lijkt op zo'n soort All Lives Matter kreet.
7: Ik ben ook best wel links. Ik ben heel, laat ik maar, sociaal. En dat verwacht je niet misschien, maar...
8: Nee, er heeft niks mee te maken. Maar juist als je het niet benoemt, dan laat je niet zien dat er sprake is van ongelijkheid. Vandaar ook, maar dat is weer een hele andere gesprek.
7: Ja, we kijken positief. Je moet het positief
8: kijken.
7: Ja. Oké, genoeg hierover. Laten we even kijken naar de ochtendkranten. Wat staat erin opgeschreven?
8: Nou, ik ga dan toch weer terug naar het Centraal Bureau voor de Statistiek. Want in dat sociale enquête zijn er heel veel cijfers naar voren gekomen. Onder andere ook dat inwoners van Curaçao moeite hebben met de stijgende kosten. Maar liefst 63,3% van de ondervraagden geeft aan een vakantie naar het buitenland niet meer te kunnen betalen. Mm-hmm. Slechts 36,7% kan dit nog wel. Een weekendje weg naar Aruba of Bonaire kost voor een gezin van 4 snel tussen de 3000 en 5000 gulden. Dat is exclusief eten enzovoort, wat voor de meesten gewoon te duur is. Het onderzoek toont ook aan dat 36% van de bevolking geen gezonde voeding meer kan betalen. Een trend die wordt bevestigd door de Consumentenstichting vanwege voortdurend stijgende prijzen.
7: Ja.
8: Nou, dat is eigenlijk wel alarmerend als je deze cijfers zo hoort. Verder in de krant ook dat een oud-medewerkster van de PSB-bank is door de rechter veroordeeld tot het terugbetalen van 971.000 gulden aan de bank wegens grootschalige fraude. De ex-werknemer manipuleerde cijfers via het betaalsysteem Pagafacil om zo geld naar zichzelf toe te sluizen. Het gaat om dan 834.000 gulden aan verduisterde betaling en 137 gulden aan te veel uitbetaalde provisie aan een lokaal bedrijf. De fraude kwam aan het licht nadat ze opviel dat de medewerkster plotseling veel geld uitgaf. Uit een creditcheck bleek dat ze nergens leningen had lopen, waarna vragen over haar inkomstenbronnen tot een intern onderzoek leidden in mei 2021. De zaak leidde dus tot ontslagen bij de bank, waaronder dat van de financial controller en manager. Mm-hmm. En na een procedure van 4 jaar deed de bank onlangs in 2024 uitspraak in het voordeel van de PSB-bank. En dus nu is ze ook in hoge beroep ook veroordeeld. En de zaak trekt volgens vigilante aandacht, omdat een andere verdachte wel moest terugbetalen. Deze zaak trekt veel andere aandacht, omdat deze lokale verdachte, dus we zeggen hier Judy Corsau, moet wel terugbetalen, in tegenstelling tot een eerdere zaak, waarbij een Europees-Nederlandse vrouw die na een miljoenenzwendel bij de Taamskliniek van het eiland vertrok zonder te betalen. Het zit de vigilante heel erg hoog. Dat deze vrouw nooit heeft betaald. Want het wordt elke keer weer
7: herhaald.
8: Ze het op.
7: Ja. Ja.
8: En plaatsen ze soms ook foto's van haar als ze op een skivakantie zitten.
7: Nee.
8: Oostenrijk.
7: Ze hebben het persoonlijk opgevat, deze feiten.
8: Huis. Ja. Voor hen is het weer klassenjustitie.
7: Ja. Maar goed, wat leren we hieruit? Nooit met nieuwe kleren of een te dure auto naar je werk gaan.
8: Nee, gewoon niet aan het geld komen dat niet van jou is.
7: Oh ja, dat was het. Oké, iets anders?
8: Ik zal het even voor me halen. Nou, we hadden het er gisteren ook over, want de Extra had er al aandacht aan besteed over die miljoenen uit de FFK-merchandise. Mm-hmm. Volgens hoofdsponsor Corendon mag FFK miljoenen dus verwachten uit de opbrengst van de officiële merchandise. De verkoop die is uitbesteed aan Corendon en loopt nog tot eind december, waarna de definitieve afrekening wordt gemaakt. En tot nu toe is dus voor ongeveer 6,5 miljoen gulden aan merchandise verkocht, terwijl wordt gemikt dus op een omzet van ongeveer 10 miljoen gulden. En Corendon-woordvoerder Norman Servos die zegt ook in een gesprek met het Antilliaanse Dagblad dat hij het toch wel onterecht vindt dat FFK op sociale media onder vuur is genomen met vragen over de opbrengsten. Hij zegt dat het oneerlijk is om FFK op sociale media te vragen om tekst en uitleg te geven. De afrekening is nog niet geweest, want de spullen worden nog verkocht. En dan ook nog de uitleg, wat natuurlijk ook al gisteren in de Extra stond. Maar hier wordt dus erbij verteld dat Corendon verzocht onder meer de inkoop van de Adidas-artikelen, de huur van de winkelruimte in Sambiel, de betaling van het personeel, beveiliging en natuurlijk ook de verkoop.
7: Ja.
8: Dus zij maken natuurlijk ook heel veel kosten. En dat al die kosten zijn afgedragen, dan wordt de rest, of afgetrokken, dan wordt de rest afgedragen aan FFK.
7: Ja. Oké, had je nog iets?
8: Nee.
7: Nee? Zeker weten?
8: Ja.
7: Dit is je laatste kans, hè?
8: Ik heb nog een uur, hè?
7: Eenmaal, andermaal? Nee. Goed, dan houden we het hier even bij. Dankjewel. Uit de grond van mijn hart, de krochten van mijn hart, dankjewel, Nelly Rossen. Zometeen naar Foreigner, That Was Yesterday, hoor je.

0: Shakira op Paradise 103.1. De superstar van het WK voetbal dit jaar. Pure Intuition hoorde je. Het is 7:15 op deze donderdag. Een verhaal wat ons al dagenlang in de greep houdt. Nelly Rossa van het nieuws en mijzelf. Het verhaal rondom de veiling van de oude nummerplaten. Ze zijn vorige week, zou eigenlijk de veiling zijn bij de ontvanger. Die is niet doorgegaan. Er is dus een enorme restpartij met oude nummerplaten. Ja, want nu hebben we alle auto's nieuwe nummerplaten. Dus ja, wat moet je dan met die oude? Die werden geveild, is niet doorgegaan. Nu wordt het weer opnieuw geveild. Kortom, allemaal vragen die we hopelijk beantwoord gaan krijgen van de plaatsvervangend ontvanger der belastingen. Die is aan de telefoon. Richinel Rosaria, bon dia, goedemorgen.
1: Goedemorgen, meneer. Alles goed?
0: Zeker, zeker. Met u?
1: Ja, het gaat wel, hoor.
0: Ja, gelukkig. De vraag 1. Wat moet u in vredesnaam... Nou, ja, wat moet een mens met duizenden oude nummerplaten?
1: Normaal is het zo. Er zijn eigenlijk een paar ondernemingen...
0: Ja.
1: Die deze platen kopen om te exporteren. Het is eigenlijk meer voor die metaal. Het is eigenlijk aluminium.
0: Oh ja.
1: En die aluminium gaan ze eigenlijk exporteren en dan krijgen ze een bedrag ervoor.
0: Ja, ja, op die fiets. Ja, het is dus niet zo dat je daar nog zeg maar het woord douche op kan drukken en dan aan toeristen kan slijten.
1: Inderdaad, juist.
0: Dat was niet het geval. Nee, het is dus echt puur voor de export van de grondstoffen om dat dan te recyclen en dan daar weer nieuw aluminium van te maken.
1: Inderdaad. Ja. Ja.
0: Nou, zou die veiling vorige week plaatsvinden, 20 juli, afgelopen week. Maar is het niet doorgegaan? Hoe zit dat precies?
1: Nee, dat was eigenlijk een misunderstanding. Want we hadden iemand die een bot heeft uitgebracht.
0: Mm-hmm.
1: Maar zijn secretaris heeft een verkeerde een bedrag op die bot aangezet.
0: Oh.
1: En het bedrag van die veiling kwam hier en zegt... Nee, die mevrouw heeft een verkeerde bedrag op die bot gezet. Er is eigenlijk geen bedrag voor per plaat. Maar het moest eigenlijk per kilo zijn.
0: Ja.
1: En dan hebben we besloten die veiling eventjes aan te houden.
0: Ja.
1: Om nadere onderzoek te verrichten.
0: Ja.
1: En toen kwamen we erachter dat inderdaad in die wereld van die ondernemingen... die metalen meestal wordt een bedrag voor kilo...
0: Ja.
1: Aan kaartjes. Ja,
0: ja, ja, ja. Niet per plaats. Dus jullie dachten bij de belasting al... dat is een mooie meevaller. 95.000
1: gulden. Ja, maar voor nog. Maar ja, we moeten gewoon gaan met wat de werkelijkheid is.
0: Ja, ja, ja. Je dacht vast... Oké, als wij nou niks zeggen... pompidompidom... dan valt het vast niet op.
1: Ja, ja. Dan zou dat een meevaller voor de overheid worden. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja. Want er was... dat werd toen bekendgemaakt in de media. 95.000 gulden werd er toen geboden.
1: Inderdaad. Maar ondertussen hebben we in bezin van de SWB die gewicht van die platen opgenomen. Dus een estimator, een schatting.
0: Ja.
1: We van die 93.425 platen omgezet in gewicht is dat 11.678 kilo. En voor wat betreft die platen voor die brandvisten, dat zijn in totaal 2595, die stellen een gewicht van 216 kilo voor.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus vandaag hebben we die veiling voor die platen. De bedoeling is dat we die magazijn eigenlijk moeten ontruimen. Aangezien we nu bezig zijn met het verhuizen van Las Vegas naar Regio Texeland.
0: Ja, ja, ja, ja. Dus
1: dat
0: moet
1: is eigenlijk zijn, de reden dat we zo snel mogelijk van die aanplaten uit moeten komen.
0: Juist, ja. En dan moet het weg tegen opbod. Het startbod is nu vastgesteld op 2 gulden de kilo, lees ik.
1: Inderdaad. We hebben nu totaal 4 geïnteresseerden, potentiële kopers.
0: Ja.
1: Dus vandaag gaan we kijken wie die eigenaar gaat worden van die voorraad.
0: Ja, dat, trotse nieuwe eigenaar van duizenden oude nummerplaten. Ja, ja, ja. En dan, dit is voor de export, ja. Dus ik zit even te zoeken op internet wat nu de marktprijs aluminium is. Dat is $3 ongeveer. Als je dan, twee gulden hebt betaald voor een kilo, dan moet je nog exporteren, ja, dan moet je nog krijgen bij, bij de koper. Ja,
1: maar niet alleen dat, dan moeten ze ook kosten maken om deze magazijn te ontruimen. Dus vervoer, et cetera, et cetera. Regelen om al die platen eruit te halen.
0: Ja, dus eigenlijk.
1: Want dat gaat ook ten koste van de koper.
0: Eigenlijk zegt u, het is helemaal niet zo winstgevend. Ik zou het niet doen.
1: Ja, nou, niet direct winstgevend. Niet direct winstgevend, maar ja. Voor ons is eigenlijk, eigenlijk meer het plezier om eigenlijk gewoon deze platen eruit te halen.
0: Ja.
1: Anders zitten we straks weer met een extra kosten voor wat betreft die gebouwen in Las Vegas.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Nou, we gaan het meemaken, de openbare verkoop van de oude voorraad kentekenplaten. Je kan je nog aanmelden, toch, als er interesse is?
1: Tuurlijk. Vanaf 10:00 wil je hier aanmelden. Mm-hmm. En dan starten we 11:00 met de veiling.
0: Reginel Rosaria, de plaatsvervangend ontvanger der belastingen. Mag ik u danken en een hele prettige dag toewensen.
1: Bedankt hoor.
0: Ajo.
1: Oh, oké. Doei.
0: Zou het wat voor jou zijn, Nelly?
2: Laat mij maar souvenirs maken.
0: Souvenirs maken. Oké. Souvenirs maken. Goed, Paradise FM op deze donderdagochtend met muziek van Juan Luis Guerra zometeen. Wat leuk. Nou, deze van Foreigner. That one.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining. Tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
6: Van harte goedemorgen, Paradise FM meldt zich op deze donderdagochtend. Het is 1 minuut voor 8. Daarom Nelly Rossa hier met je laatste nieuwsupdate.
7: De nieuwe Britse premier Andy Burnham verlaagt de belastingen voor pubs, clubs en muziekpodia met 20%. De maatregel geldt voor ruim 32.000 zaken en moet een doorsnee pub op jaarbasis zo'n €1.300 besparen. Volgens Burnham moet de verlaging voorkomen dat nog meer geliefde plekken uit het straatbeeld verdwijnen. De maatregel kost circa £100 miljoen en dat geld wil de regering onder meer ophalen bij vapewinkels en grote online webshops. De horecabranche reageert opgetogen en spreekt van een broodnodige steun in de rug. En hoewel het pas over 2 jaar plaatsvindt, zijn de hotels in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin nu al zo goed als volgeboekt voor de totale zonsverduistering van juli 2028. Astronomieliefhebbers uit de hele wereld hebben massaal kamers gereserveerd om het zeldzame natuurfenomeen te kunnen zien. De zonsverduistering zal in Nieuw-Zeeland en Australië te aanschouwen zijn en duurt op zijn hoogtepunt zo'n 3 minuten. Hoteliers in het gebied spreken van een ongekende gekte. En lokaal nieuws, vrouwen op Curaçao melden zich vaker en langer ziek op het werk dan mannen en ze stappen ook sneller naar de dokter. Dat blijkt uit recent onderzoek van het CBS. In de afgelopen 6 maanden bezocht meer dan de helft van de vrouwen de huisarts tegenover 45% van de mannen. Bijna een derde van de mannen is zelfs al meer dan een jaar niet bij de dokter geweest. Ook op de werkvloer is het verschil te zien. Van alle werkenden meldde 13% zich in 2025 ziek. Vrouwen bleven daarbij vaker langer dan een week thuis, terwijl mannen zich juist vaker ziek melden voor slechts een paar dagen. En het masterplan voor Waterford Plaza en Punda is genomineerd voor het prestigieuze World Architecture Festival. Het Curaçaose project staat op de shortlist in de categorie voor grote, toekomstgerichte plannen. Het plan van APC Pensioenfonds, Studio Akkerhuis en Liongo Architecture moet het afgesloten gebied in de stad weer openbreken en de historische Waterfordbogen centraal stellen. De jury kijkt hierbij niet alleen naar het ontwerp, maar ook naar de maatschappelijke en economische impact. In november reizen de architecten naar Florida om hun ontwerp live te verdedigen voor een internationale vakjury. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
8: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
9: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
8: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
10: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
11: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
12: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
13: Life moves fast. And you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now.
12: Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire, where service is in our nature.
13: Life moves fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances,

0: Weekprogramma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Yes, met Amy McDonald zometeen. Eerst hier Phil Collins.

0: is the life. Het is Amy MacDonald op Paradise 103.1 FM. Nelly Rosa, gisterochtend, voor mij nou, in het krantenoverzicht had jij het over een waanzinnig mooi verhaal. Weet je dat nog? Ben je dat weer vergeten?
1: Ik heb het gelezen, ja.
0: Ja, neem ons nog even mee naar gisteren. Wat stond er in het Antilliaans Dagblad opgeschreven?
1: Nou, Alfred, de verslaggever, die had een interview gedaan met Gloria, de 100-jarige Gloria uit Dommy.
0: Ja.
1: En ze had nog één wens en dat was dus een klein mobiele telefoon. Dat heeft ze dus nog niet, dat had ze nog niet.
0: Nee.
1: En dat zou haar heel erg gelukkig maken, zodat ze met familieleden kon bellen, die dus kennelijk verspreid over de wereld zitten.
0: Ja.
1: En toen werden wij, wat werden wij? Wij werden meteen gecontact door...
0: Onbegrip over mannen bij een klein beetje. Ik had zoiets van, ja, maar waarom is er nou nog niemand in haar hele omgeving die dat voor elkaar heeft weten te krijgen? Of heeft ze niet het, heeft ze het gewoon niet gezegd tegen haar omgeving? Dat kan natuurlijk ook, hè, dat ze zich bezwaard heeft gevoeld. Dus wij hadden het erover op de radio, van dat moeten wij toch even gaan veranderen. En toen werd ik alle minuut gecontact door onze vrienden van Flow. En die zeiden, weet je wat, we hebben het gehoord net op de radio en wij doen ook mee. Wij willen graag deze mevrouw een abonnement aanbieden, dus zodat ze lekker kan bellen en FaceTime en weet ik veel wat. Dus nou, we hebben een telefoon weten te regelen van Curaçao te koop. Zij zitten in de telefoonhandel, zeg maar. Dat is een online winkel, een nieuwe winkel. Het is wel goede gasten zijn dat. En zo geschiedde dus. Nadine Roos is gistermiddag naar het adres van die mevrouw toegegaan met een nieuwe telefoon en een abonnement van Flow daarbij. Laten we eens eventjes bellen met Domi om te kijken of daar al leven in de brouwerij is. Want we hebben de telefoonnummer van haar neef, Russel. Bon dia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het ermee?
2: Ja.
0: Met de radio?
2: Goed.
0: Ja.
2: Goed.
0: Ja, want we bellen met jou, want je tante, de Gloria, die ligt nog te slapen. Hè?
2: Ah ja, dat
0: ja,
2: klopt.
0: Ja, die heeft dan wel een nieuwe telefoon, maar die neemt ze niet op nu. Zeg, hoe is het gisteren gegaan? Want jullie werden verrast, neem ik aan, hè, door Nadine.
2: Ja, ze was ontzettend blij, hoor.
0: Ja.
2: Ik heb gezegd, spelen. Familie, maar niemand heeft een telefoontje voor hem gekocht. Dus hij was ontzettend blij. Ik denk, die Nederlandse meisjes zijn erg leuk. Ze vonden het geweldig, geweldig.
0: Ja, ja, ja.
2: Ze had gezongen.
0: Mm-hmm. Ze heeft gezongen? Oké.
2: Okay. Ze had ook gezongen, ja.
0: Ja.
2: Ze heeft dus gewoon in de West gezongen.
0: Ja.
2: Een heel liedje.
0: Ja, nou, wat goed zeg. En heeft ze ook een beetje uitleg gekregen over de telefoon? Wat ze ermee moet en wat dat ding allemaal kan en zo?
2: Ja, ja.
0: Hij heeft
2: zeg maar een dochter in Nederland.
0: Ja.
2: En dan moet hij weer een beetje bellen, zeg maar.
0: Ja.
2: En hij vraagt me altijd, Russel, ik wil een van die telefoontjes hebben. Ik zeg altijd, ja, maar je moet leren hoe je met de telefoon moet werken.
0: Ja.
2: Maar die heeft deze telefoon gekregen. Hij was ontzettend blij. Hij heeft gezegd, vanavond ga ik niet slapen. Ik heb niet eens zin om te eten, heeft hij gezegd.
0: Ai. Ja, maar jij bent, je bent wel wat meer thuis in de telefoon, toch, Russel? Jij zorgt voor je tante. Dus ja. Jij zou er wel kunnen uitleggen hoe ze bijvoorbeeld ook kan beeldbellen. Dat ze kan videobellen met de familie in plaats van alleen ouderwets bellen.
2: Exact.
0: Ja.
2: Want soms ben ik ook bezig met Facebook.
0: Ja.
2: Weet je, die grappen maken dingen. En die zegt, ja, ik zou graag even een telefoontje willen hebben, want dat is beter dan televisie.
0: Ja.
2: Je kan verschillende dingen kijken en dingen. Nu heeft je telefoon gekregen en zie je. Gek geworden.
0: Gek geworden, ja? Oh jee. Nou ja, laten we hopen dat ze niet op haar 100-jarige leeftijd nog telefoonverslaafd wordt. Dat zou dan toch vervelend zijn.
2: Ze hebben gevraagd, hoe lang zou ik nog leven?
0: Ja.
2: Even zeggen. Ik denk tot 105.
0: 105, oké. Okay. Nou, dan heeft ze nog 5 jaar de tijd om lekker met de telefoon naar de familie in Nederland te bellen. Of andere familie wereldwijd. Ja. Nou, wat goed zeg. Blij om te horen dat ze het fijn vond. En ja, ze ligt nog te slapen nu. Het is natuurlijk ook niet niks, hè, als je 100 bent, dat er ineens zoiets gebeurt in je leven.
2: Hey, het is gewoon, weet je wat, meestal middernacht wordt hij wakker.
0: Ja.
2: En iets drinken en dingen. En dan gaat hij naar televisie kijken.
0: Ja.
2: Je kan deze mevrouw nooit verstaan.
0: Nee.
2: Soms ga ik slapen. En op het moment dat ik ga slapen, is hij wakker gewoon televisie aan het kijken. Middernacht. Gewoon. Ja.
0: Fantastisch. Nou, hey, wat fijn dat ze er blij mee is. En dat ze lekker contact kan onderhouden.
2: Ja, goed hoor.
0: Yes, hey, thanks.
2: Bedankt voor het contact nemen met ons.
0: Geen enkel probleem.
2: Ja. Oké.
0: Okay. Pas een bon dia.
2: Bon, ik was in.
0: Yo, ayo. Wat mooi zeg. En dat allemaal naar aanleiding van een artikel in het Antilliaans Dagblad. Wat beweegt die kant toch veel, hè?

0: Het is Pinkel Paradise, get the party started. Ja, over party started gesproken. Nog een paar nachtjes, nou ja, een paar, ik hou van overdrijven. Iets meer dan een paar nachtjes tot het de eerste week van september is. Ja, en dan gaat het weer gebeuren bij het WTC op de parkeerplaats.
1: Paradise FM. Voorpret. Ook deze artiest hoor je dit jaar op het Curaçao North Sea Jazz Festival.
0: Ze komen naar Curaçao en nu hoor je ze op 103.1 FM. Ik ga ze een klein beetje inzingen, oefenen op de lyrics. Want de mannen van Toto, die ga je zien op North Sea Jazz.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8:30.
3: Ja, 8:30. De tijd vloog ineens, zeg Nelly Rosa. Goedemorgen, Paradise FM. Het is precies 8:30. Ja.
4: Op Aruba is een man die wordt verdacht van het ernstig mishandelen van een 79-jarige bejaarde voorlopig vrijgelaten. Volgens de rechtercommissaris is de man detentie ongeschikt, omdat hij dag en nacht medische zorg nodig heeft. Aangezien de Arubaanse cellen daar niet op zijn ingericht en er geen geschikte opvangplek is, moet de man onder voorwaarden thuis zijn proces afwachten. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of hij voor zijn detentie kan worden overgeplaatst naar een zorginstelling in Nederland. Nieuws uit het buitenland. Bij opgravingen bij een voormalig tehuis voor ongehuwde moeders in het Ierse Tuam zijn de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Daarmee staat het totale aantal sinds vorig jaar op 99. Onderzoek wees eerder uit dat er tussen 1925 en 1961 bijna 800 kinderen overleden in het tehuis, die vrijwel allemaal zonder officieel graf werden begraven. Ongehuwde moeders werden er in de tijd naartoe gestuurd om in afzondering te bevallen, waarna velen door ziekte of ondervoeding overleden. Met de opgravingen wil men via DNA-analyse de kinderen identificeren en hen alsnog een waardige herbegrafenis geven.
1: De ochtendkrant van Nelly.
3: Zo, zeg, laten we nog maar eens eventjes naar de ochtendkrant kijken als we er toch zijn, hè?
4: Is goed. In de ochtenduren, dat was gisteren, is er ingebroken in een woning aan de Saturnusstraat, ja, die op dat moment werd verbouwd. Nou, de eigenaar ontdekte bij aankomst dat inbrekers het erf waren opgekomen en een grote hoeveelheid spullen hadden meegenomen. Dat schrijft de Vigilante. De daders hebben onder andere diverse ramen en deuren gesloopt en meegenomen, evenals spullen uit de woning zelf, zoals kranen en douches. De politie is ter plaatse gekomen om de aangifte op te nemen en natuurlijk ook om de zaak verder uit te zoeken. Dan in de kranten verder nog. De belangrijkste cijfers over Fondation Pamanegori Adichon, oftewel FMA, die heeft dus het jaar vorig jaar afgesloten met een financieel tekort van 66.969 gulden.
3: Moeilijk, hè? Grote getallen.
4: Ja, bijna 67.000 gulden. Een jaar eerder boekte de stichting nog een positief resultaat van 124.000 gulden. Bijna 125.000 gulden zelfs.
3: Mijn dochter kan al tillen tot 20, en jij?
4: Vingers heb ik. De omslag komt grotendeels door een daling in de reguliere overheidssubsidie met meer dan een ton. De daling daalde.
3: Ja.
4: Het is echt zo'n dag.
3: Ja.
4: De subsidie daalde.
3: Ik denk dat het hoog tijd is dat jij op een lang weekendje gaat.
4: Nou, dat heb ik helaas dit al niet in het plezier. Oh. Ik moet gewoon. Ik ga leren, hè?
3: Je gaat naar een journalistenconferentie.
4: Ja, ik ga leren tellen. De subsidie die daalde van bijna 3 miljoen gulden naar zo'n 2.888.000 gulden. Daarnaast ontving FMA een eenmalige subsidie van 35.000 gulden voor personeelscompensatie. Nou, dat zijn allemaal cijfertjes die worden opgesomd, maar het gaat erom, ze werden dus gekort in een overheidssubsidie en dat voelen ze. De grootste kostenposten waren wel personeelskosten, vervolgens voeding en behandelmateriaal en overige operationele kosten. Ze zijn wel volledig afhankelijk van de overheidssubsidie via het ministerie van GMN. En ja, er is daardoor ook wel een beperkte financiële ruimte door al die kortingen. Verder in de kranten nog. Waar hebben we het nog meer over? Waar kan ik je nog meer vertellen? Nou, toch wel, ik vond het net zelf wel een triest bericht. Als je dan toch wel kijkt over hoe dat veel huishoudens het toch niet breed hebben.
3: Ja.
4: Maar liefst 63,3% van de ondervraagden van een enquête van het Centraal Bureau van de Statistiek geeft aan dus dat een vakantie naar het buitenland niet te kunnen betalen. Slechts 36,7% kan dit nog wel. Een weekendje weg naar Aruba of Bonaire kost voor een gezin van vier al snel tussen de 3000 en 5000 gulden, wat voor de meesten te duur is. En het onderzoek toont ook aan dat 36% van de bevolking geen gezonde voeding meer kan betalen. En dat is ook een trend die wordt bevestigd door de Consumentenstichting vanwege voortdurend stijgende prijzen. Op de voorpagina van het Antilliaanse Dagblad wordt er gesproken over Clinica Capriles. Zij hebben het ook niet zo breed als je kijkt naar hun jaarcijfers. Het jaarverslag van 2025, dus van vorig jaar.
3: Ja.
4: Daarin wordt onder andere gemeld dat ze het jaar afsluiten met een klein overschot. Dat is een overschot van bijna 180.000 gulden. En hoewel de instelling nog altijd kampt met een negatief eigen vermogen van ruim 12 miljoen gulden, spreekt de directeur van de Clinica Capriles dat ze wel de goede richting opgaan. Wel moeten de zorgtarieven dringend worden herzien, omdat deze inmiddels al 6 jaar oud zijn en niet meer aansluiten bij de huidige kosten en inflatie.
3: Nee.
4: Ze hadden wel geld nog gekregen voor achterstallig onderhoud, en daar is het afgelopen jaar onder meer geïnvesteerd in een nieuw brandmeldsysteem, nieuwe airco's en ook nog ICT-infrastructuur. En ook bij hun zijn natuurlijk dus personeelskosten een grote kostenpost.
3: Ja, ja, ja. Oké, zeg, hebben we nog wat leuks? Iets wat menselijks of zo? Een nieuw geitje geboren op de kinderboerderij?
4: Nee. Op de voorpagina natuurlijk wel hele leuke foto's trouwens bij het Antilliaans Dagblad. Dat is een foto van kinderen die dan het toerisme ervaren. Dus het afgelopen jaar heeft het CTB de Kids Tourism Experience georganiseerd. En kinderen of leerlingen van de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs konden zo kennis maken met de toeristische sector.
3: Ja.
4: In totaal namen zo'n 1000 leerlingen van 36 scholen mee aan deze editie. En op de foto zie je ze volgens mij daar zo bij Chitabocca, die zo liedje dat water zo opspuiten.
3: Ja.
4: Maar ze gingen ook kijken bij restaurants. Zag je op die kleinere foto's zie je al die kinderen kijken naar hoe zo'n bord wordt gevuld.
3: Oh, dat zijn kinderen. Ja.
4: Dat zijn kinderen die toekijken. God. Dat is heel schattig.
3: Ik dacht, wat staan daar voor toetjes op de pas?
4: Oh nee. Dat zijn kinderen hoor.
3: Dat zijn kinderen.
4: Ja.
3: Ja.
4: Dat zijn geen moorkoppen.
3: Als je van ver weg kijkt, dan nou ja, goed, laat ik maar. Ja, wat leuk zeg.
4: Ja, en het is heel erg leuk. En op die manier krijgen ze, het is de bedoeling, of het is de hoop dat er meer kinderen, of althans als ze later groot worden, dat ze ook kiezen om te werken in toerisme.
3: Ja.
4: Want er zijn een heleboel vacatures, en dat staat ook ergens in de krant. Volgens mij is het 500 vacatures, heeft Chata. Dus er komt binnenkort een banenbeurs met 500 vacatures van ruim 33 bedrijven. En dit is op 25 juli.
3: Okay.
4: Dus aanstaande zaterdag tussen 11 en 5 bij Sambiel is er job fair.
3: Nou, wat leuk zeg. Super. Alright, hier maar bij laten.
4: Is goed.
3: Ja, eens even kijken of we inmiddels al wat vertraging op de wegen staan. Nee, het is echt uitgestorven op de Curaçaose wegen. Dat betekent, lekker doorgassen. Ja.

0: Alia Jiménez hoorde je op 103.1 Paradise. Ja, waar het hoog tijd is voor...
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: Waarin Nelly Rosa je elke dag weer onderdompelt in een soort van inspiratie voor de dag. Hè? Wat heb je vandaag gevonden? Weer iets gunnigs?
2: Nee, niet zozeer. Misschien wel niet zo fris, maar... ik zat eventjes te bladeren weer in een oude krant. Hè. Dit is uit 1973. Wel zijn 25 augustus 1973. En er wordt gesproken over het beeld van Stuyvesant met zijn houten poot. En de persoon die hier een soort ingezonden schrijft... die is niet zo blij met dat het Stuyvesant College... naar deze beste man is vernoemd. En die droomt ervan dat het beeld, het standbeeld... ooit naar de Bovenwindse eilanden wordt verstuurd. Waar ook deze man kennelijk zijn been zou hebben verloren.
0: Ja.
2: En dat het daar, Posigi... Para Kria Beskijn. En dat is het woord dat ik dus zo, of wat ik heb uitgekozen, Beskijn. Dus het beeld moet dan maar daar Beskijn gaan krijgen.
0: Bekendheid.
2: Nee. Nee, Beskijn in dit geval bedoelen ze is schimmel. Laat het daar maar lekker beschimmelen. Dat is het standbeeld.
0: Ja, ja.
2: En waar hij eigenlijk nu schimmel krijgt, vraag ik me ook af. Want is hij dan weer terecht? Of zit hij dan in een loods, in een opslagplaats?
0: Ik heb geen idee.
2: Sinds ze hem hadden verwijderd bij Stuyvesant College.
0: Je weet hier geen idee waar die
2: en de school
0: is.
2: Ook een nieuwe naam heeft gekregen. En dat werd Colegio Alejandro Jan Di Paula. Trouwens, de schrijver van
0: deze... Dus kwam erachter dat die Stuyvesant toch niet zo'n vrije kerel was, hè?
2: Nou, al die koloniale standbeelden die worden verwijderd en krijgen een plek. Er werd geopperd om het naar het Curaçao's Museum in hun tuin en hun beeldentuin te plaatsen.
0: Ja.
2: Zulke beelden kunnen, mogen getoond worden in museum en dat soort musea en dat soort instellingen.
0: Juist, ja. Of in het paleis van de gouverneur. Niet?
2: Er is toch wel een eregalerij. En, met
0: ja, dat is een heel sinister gezelschap wat daar aan de muur hangt. Ja.
2: Ze hebben bepaalde personen wat meer naar achteren geplaatst.
0: Is dat zo?
2: Ja, dus dat is niet meer zo prominent als je daar binnenkomt.
0: Kikkert.
2: We zitten meer daar achter in die...
0: ik dacht dat het gewoon netjes op volgorde van...
2: Ja, maar ze hebben het anders geplaatst, dus niet meer zo prominent.
0: Oké.
2: Okay. Volgens mij onder Lucille George Wouts gedaan.
0: Oké, okay, ja. Fijn, goed, oké. Beschimmelen dus.
2: Ja.
0: Is het woord van de dag. Daarmee sturen we je de dag in. Dankjewel, Nelly.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op Aruba is een man, verdacht van de ernstige mishandeling van een 79-jarige verzorgingshuisbewoner, voorlopig vrijgelaten. De rechtercommissaris heeft zijn hechtenis geschorst omdat hij medische zorg nodig heeft. Het Openbaar Ministerie zoekt naar een oplossing, mogelijk een overplaatsing naar Nederland, maar dat kan nog niet snel gebeuren. Het masterplan voor Watervoort Plaza in Poenda is genomineerd voor het World Architecture Festival 2026. Het project staat op de shortlist in de categorie Future Projects. De jury beoordeelt niet alleen het ontwerp, maar ook de maatschappelijke en ecologische impact. In november verdedigen de architecten het plan voor een vakjury in Fort Lauderdale, Florida. Dan nog internationaal nieuws. De politie van Albanië heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een protest tegen de bouw van een hotel van Ivanka Trump en Jared Kushner in Tirana. Demonstranten verzetten zich al weken tegen het luxe resort in een beschermd natuurgebied. Eerder kwamen ze in confrontatie met de politie. De woede onder burgers is ook gericht tegen corruptie en gebrek aan transparantie. Vandaag stemt het parlement naar verwachting in met een subsidie van 4 miljoen euro voor een concert van de rapper Ye, ook bekend als Kanye West. De Zuid-Koreaanse benadering van Noord-Korea is veranderd. Minister van Hereniging Chung Dong-jong meldt dat het beleid nu gericht is op vrede eerst. Zuid-Korea blijft zich verzetten tegen de kernwapens van Noord-Korea, maar dit mag gesprekken niet in de weg staan. President Lee Jae-myung heeft de dialoog benadrukt en propagandaboodschappen bij de grens verwijderd. Noord-Korea toont echter geen interesse in toenadering. Een Indiaanse ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 meldingen hebben gedaan, onder andere bij luchtvaartmaatschappijen en scholen. De man, die in de Verenigde Staten woont, werd gepakt nadat hij per ongeluk zijn persoonlijke mailadres had gebruikt. Het onderzoek naar de zaak gaat door. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja, hoor. Weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman. Je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in your favorite restaurant. Make your coffee break a true escape with Segafredo coffee from
2: Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken, maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
4: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in your

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ay boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have

0: kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Joris weer.
3: Hey, van harte goedemorgen. Christian Castro zometeen na de Culture Club.

0: Joan Osborne op 103.1 FM. Goedemorgen.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: One of Us, hoorde je. Zeg, ik heb wat lekkers in de aanbieding. En ik heb er nu al trek in. Een diner voor twee bij de kleine Hindustana aan de Santa Rosa-weg zitten zij. En als je van Surinaamse eten houdt, dan moet je daar zeker weten naartoe. Het mooiste is ook nog als het op onze kosten kan. Luister even mee.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, ik hoor het. Jij ook? Pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. Dat is 675-1031. Zo direct The Temptations. My papa was a Rolling Stone. Na deze van Michael Bublé, de perfecte schoonzoon. Haven't met you yet.

0: Goedemorgen, bon dia, buenos dias. Zometeen nog meer fans van Madonna en ook Cool and the Gang komt eraan.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Yourbuyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: half tien.
1: Dennis Martinez beëdigd als gedeputeerde van Bonaire. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het bestuurscollege van Bonaire is weer compleet. Gisteren is Dennis Martinez namens de MPB officieel beëdigd als eilandgedeputeerde. In het bijzijn van familie en genodigden sprak Martinez zijn dank uit en deelde hij zijn ambities voor de komende bestuursperiode. Ook de eilandsraad sprak haar waardering uit en wenste de nieuwe gedeputeerde veel succes. Hoe de portefeuilles binnen het vernieuwde bestuurscollege precies worden verdeeld, wordt tijdens de eerstvolgende vergadering vastgesteld en daarna bekendgemaakt. En oppositiepartij MANPIN heeft 55 schriftelijke vragen ingediend bij de regering over het Facebook-besluit. De Hoge Raad oordeelde dat voormalig minister van Financiën Javier Sylvania niet bevoegd was om belastingschulden kwijt te schelden via een Facebook-bericht. Door deze omstreden kwijtschelding van belastingschulden van voor 2017 is Curaçao zo'n 3,2 miljard gulden misgelopen. MANPIN-statenlid Suzy Camilla Reumers vindt dat dit geld nu ontbreekt voor belangrijke zaken zoals onderwijs, pensioenen en veiligheid. Ook zorgt het besluit voor grote rechtsonzekerheid onder belastingbetalers. Camilla Reumer heeft 40 vragen gesteld aan minister van Financiën Charles Cooper en 15 vragen aan minister van Justitie. Zij wil onder andere weten wat de status is van het OM-onderzoek naar de ex-minister en hoe corruptie binnen de overheid wordt aangepakt. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
4: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM.
2: Ja, goedemorgen, donderdagochtend met Cool and the Gang. Paradise.

Nirvana op je donderdagochtend. Heerlijk zeg, ben ik de enige die dat weekend al een klein beetje begint te ruiken. Leuke dingen gaan doen, maar eerst nog lekker deze donderdag beleven. Met de muziek van Paradise. ABC hoor je, All of My Heart. One thing.

Hij gaat je hart zeker weten niet breken. Dat zit namelijk niet in hem. Hij is een vrij liefdevol persoon. Doet geen vlieg kwaad, knuffelt de wereld. En ik verdenk hem ook af en toe van wat bomenknuffelerij. Jeremy Kesseler, je hoort hem zo meteen op Paradise.

0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Wikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
0: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Janine Wong Loy Sing is de nieuwe waarnemend gezaghebber van Bonaire. Ze is afgelopen dinsdag beëdigd door waarnemend rijksvertegenwoordiger Jan Helmond. Wong Loy Sing vervangt John Soliano bij afwezigheid en krijgt alle wettelijke bevoegdheden. Ze volgt Ingrid Sealy op, die haar functie neerlegde vanwege werkverplichtingen. Helmond prees Sealy's inzet en noemt Wong Loy Sing een ervaren professional. Op Aruba is een man, verdacht van de ernstige mishandeling van een 79-jarige verzorgingshuisbewoner, voorlopig vrijgelaten. De rechtercommissaris heeft zijn hechtenis geschorst omdat hij medische zorg nodig heeft. Het Openbaar Ministerie zoekt naar een oplossing. Mogelijk een overplaatsing naar Nederland, maar dat kan nog niet snel gebeuren. Dan nog internationaal nieuws. De autoriteiten evacueren duizenden extra mensen vanwege de bosbranden nabij Bordeaux. Klaui wordt preventief geëvacueerd, meldt het bestuur van het departement Gironde. Het gaat om 8.800 mensen, bovenop de 12.000 eerder geëvacueerden. De brand heeft inmiddels 2.400 hectare verwoest. Justitie vermoedt dat de brand per ongeluk door menselijk handel is ontstaan. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dit bevestigt sitemanager Steven Fouquet. Het stadscentrum, dat sinds 2002 op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, ondervindt degradatie door de bouw van twee panden die het aanzicht aantasten. Ook verliest het gebied regelmatig panden door brand. De politie van Albanië heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een protest tegen de bouw van een hotel van Ivanka Trump en Jared Kushner in Tirana. Demonstranten verzetten zich al weken tegen het luxe resort in een beschermd natuurgebied. Eerder kwamen ze in confrontatie met de politie. De woede onder burgers is ook gericht tegen corruptie en gebrek aan transparantie. Vandaag stemt het parlement naar verwachting in met een subsidie van 4 miljoen euro voor een concert van de rapper Ye, ook bekend als Kanye West. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maduro & Curiel's Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
2: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servi Frais.
4: Is het ver, Ari?
2: Een paar minuutjes in je Ferrari.
4: Pronto!
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kesseler.
7: En zometeen de man die houdt van grote zonnebrillen naar Lionel Richie.

Zo voelde hij zich vaak in zijn leven. Hij heeft al veel achter de rug als artiest zijn. Hè? Robbie Williams, Misunderstood. Ik begrijp dan niet hoe je zo'n zonnebril kunt dragen. Heb je de finale van het WK voetbal afgelopen zondag gezien tussen Spanje en Argentinië? Een beetje een saaie wedstrijd als je het mij vraagt. Maar Robbie Williams was één van de prominenten die te gast was. En wat had hij een grote zonnebril op, waardoor je eigenlijk meer dan een derde van zijn gezicht niet zag? Is dat omdat hij graag incognito wilde gaan, wat dus niet gelukt is? Of wat zit daarachter? Ja, alles is een smaak, ieder zijn eigen ding. Natuurlijk, en laat het maar gewoon zo lekker zijn. Ook al regent het zonnestralen, dan is een zonnebril wel van dienst. Dat snapt Robbie Williams dan wel weer goed. Lionel Richie daarvoor, dit is Arnhem en de Munnik. Het regent zonnestralen, zometeen Asje nog. En omdat het donderdag is, over 10 minuutjes een lekker douche moment. Ik ben Jeremy en ik neem je mee lekker tot aan de lunch hier op Paradise.

0: Huisshow Paradise 103.1. Een kleintje rupsje nooit genoeg, hè?
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: In dat soort momenten realiseer je dat je helemaal niet veel nodig hebt. Let maar op, want ik heb een situatie voor je die ik schets op deze donderdag. Misschien herken je dat wel. Je zit ergens waar niets hoeft en niemand iets van je verwacht. En dat besef komt langzaam binnen terwijl je daar gewoon zit. De lucht die voelt rustig, de geluiden zijn zacht. En ergens speelt een nummer dat precies aansluit bij hoe het moment aanvoelt. Je merkt dat je niet vooruit denkt en ook niet terugkijkt, maar gewoon even hier bent. Een moment lijkt langer te duren dan normaal, alsof de tijd dus even meewerkt. En zonder dat je het benoemt, weet je dat dit zo'n moment is dat blijft hangen. Dit is jouw soundtrack voor een stukje dag dat precies goed viel. Maar wel lekker vrolijk met Matt Bianco.
1: Het is Jeremy's een missie. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door. Jeremy.

0: Sommige mensen die nemen een korte pauze voor een kopje koffie. En jij neemt er gewoon eentje met goede muziek. Een snelle update van wat er gebeurt. En daarna een groove die je dag net wat lichter maakt, hè? Let maar op.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: wel.
1: Dennis Martinez beëdigd als gedeputeerde van Bonaire. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het bestuurscollege van Bonaire is weer compleet. Gisteren is Dennis Martinez namens de MPB officieel beëdigd als eilandgedeputeerde. In het bijzijn van familie en genodigden sprak Martinez zijn dank uit en deelde hij zijn ambities voor de komende bestuursperiode. Ook de eilandsraad sprak haar waardering uit en wenste de nieuwe gedeputeerde veel succes. Hoe de portefeuilles binnen het vernieuwde bestuurscollege precies worden verdeeld, wordt tijdens de eerstvolgende vergadering vastgesteld en daarna bekendgemaakt. En oppositiepartij MANPIN heeft 55 schriftelijke vragen ingediend bij de regering over het Facebook-besluit. De Hoge Raad oordeelde dat voormalig minister van Financiën Javier Sylvania niet bevoegd was om belastingschulden kwijt te schelden via een Facebook-bericht. Door deze omstreden kwijtschelding van belastingschulden van voor 2017 is Curaçao zo'n 3,2 miljard gulden misgelopen. MANPIN-statenlid Suzy Camilla Reumers vindt dat dit geld nu ontbreekt voor belangrijke zaken zoals onderwijs, pensioenen en veiligheid. Ook zorgt het besluit voor grote rechtsonzekerheid onder belastingbetalers. Camilla Reumer heeft 40 vragen gesteld aan minister van Financiën Charles Cooper en 15 vragen aan minister van Justitie. Zij wil onder andere weten wat de status is van het OM-onderzoek naar de ex-minister en hoe corruptie binnen de overheid wordt aangepakt. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
0: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend.

0: jouw betrouwbare autopartner.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: It's a Friday, baby!
3: Iedere vrijdag begin je

Op Paradise FM 103.1 naar de groove van Level 42 gaan we op naar een overheerlijk muzikaal moment. Maar wel één waar je heerlijk op kunt eten. De muziekquiz, we spelen dagelijks hier bij Paradise en over 10 minuten heb ik weer een fragment voor je. En dat op je lekkere donderdag 23 juli. Uit volle borst met de beste muziek ooit gemaakt. En laat dat nou helemaal geen probleem zijn met deze knaller van De La Soul. Be Myself and I. Kygo en Conrad ook onderweg. En dat is de plaats.

0: Tygo en Conrad op Paradise FM, Firestone. Die zal er maar bij zijn geweest, hè. Toen ze heel erg lang geleden een steentje vonden waarmee je vuur kon maken. Wat een uitvinding.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De kleine Hindoestaan op Curaçao staat vooral bekend om... wat eigenlijk? Taco's die zo pittig zijn dat je spontaan Spaans gaat praten... of misschien wel Surinaams-Hindoestaanse klassiekers... zoals verse roti, gevulde curry's en andere kruidige specialiteiten. Of bijvoorbeeld patat met hagelslag. Omdat iemand ooit zei, nou laten we eens iets heel geks proberen. Wat denk jij wat het goede antwoord is? Ja, natuurlijk, hè. Heerlijk Surinaams-Hindoestaans eten. En wij sturen je naartoe als je het antwoord weet op deze vraag.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Dat is helemaal geen gekke plaat, hè. Dat is een hele grote hit geweest, trouwens. Titel en artiest. Van wie is deze gitaarsolo? App het en maak kans op een diner voor twee op kosten van Paradise... bij De Kleine Hindoestaan. En geniet wanneer het jou uitkomt. App je antwoord naar 675-1031...

0: Tasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao heeft tijdens het WK voetbal geschiedenis geschreven. De Blue Wave fans zijn uitgeroepen tot de vriendelijkste supportersgroep ter wereld. Uit een enquête onder meer dan 5000 inwoners van Amerikaanse speelsteden blijkt dat Curaçaose fans het hoogst scoren op gastvrijheid en sfeer. En Amerikanen vonden hen het makkelijkst om mee te praten. Janine Wong Loy Singh is de nieuwe waarnemend gezaghebber van Bonaire. Ze is afgelopen dinsdag beëdigd door waarnemend rijksvertegenwoordiger Jan Helmond. Wong Loy Singh vervangt John Soliano bij afwezigheid en krijgt alle wettelijke bevoegdheden. Ze volgt Ingrid Sealy op, die haar functie neerlegde vanwege werkverplichtingen. Helmond prees Sealy's inzet en noemt Wong Loy Singh een ervaren professional. Dan nog internationaal nieuws. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1 miljoen 200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, wat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. De autoriteiten evacueren duizenden extra mensen vanwege de bosbranden nabij Bordeaux. Klaui wordt preventief geëvacueerd, meldt het bestuur van het departement Gironde. Het gaat om 8.800 mensen, bovenop de 12.000 eerder geëvacueerden. De brand heeft inmiddels 2.400 hectare verwoest. Justitie vermoedt dat de brand per ongeluk door menselijk handel is ontstaan. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dit bevestigt sitemanager Steven Fouquet. Het stadscentrum, dat sinds 2002 op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat, ondervindt degradatie door de bouw van twee panden die het aanzicht aantasten. Ook verliest het gebied regelmatig panden door brand. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
3: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho.
4: Prijst, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht.

0: gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Jeremy Kesseler.
2: Ben je klaar voor een beetje activiteit, een beetje pingpong?

0: vielen allemaal een klein beetje over dat balletje toen Henrik Iglesias het gebruikte in deze hit. Maar wat werden we verliefd op de song, hè?
1: Paradise FM.
0: Toch heeft Henrik denk ik iets onderschat. Het is namelijk enorm moeilijk pingpongen en het gaat super, super snel. En er is ooit een hele lange pingpongrally gehouden. Het duurde 8 uur en het balletje ging meer dan 170.000 keer over het net zonder dat iemand een punt maakte. Dus dat is minder een sportwedstrijd als je mij vraagt en meer een test voor je schouders. En je geduld natuurlijk. Maar het is ook een pingpongdiplomatie. Het heeft geleid namelijk dat de relatie tussen China en Amerika verbeterde. Een historisch bezoek van president Richard Nixon in 1972... werd bereikt doordat China onverwacht het Amerikaanse tafeltennisteam uitnodigde. Dus een klein wit balletje had onverwacht grote geopolitieke gevolgen. En het is natuurlijk ook nog eens een keer het snelste spelletje ter wereld, hè, pingpong. 100 km per uur, meer dan dat kan het halen qua snelheid. De tafel is maar 2,74 meter lang, dus dat betekent dat de tafeltennissers maar een paar seconden hebben, eigenlijk, maar zelfs een fractie van een seconde om te reageren. En dat maakt tafeltennis een van de snelste reactiesporten ter wereld. Dus als iemand de volgende keer zegt, ach, het is maar pingpong, dan kun je beter antwoorden. Dat spel heeft wereldleiders bij elkaar gebracht, wist je dat? En rallies van 8 uur opgeleverd. En een balletje dat harder vliegt dan je op vakantie door de douane.

In stereo van links naar rechts, John Legend op Paradise FM 103.1. En Elvis Crespo ook nog eens een keer. En het verhaal over een dijk. Over de dijk in het dorp waar ik ben opgegroeid in mijn eerste levensjaren in Nederland. Wonend aan de uiterwaarden. Met hoogwater was het af en toe penibel, want soms kwam het water wel zo hoog dat je dacht, hé, hey, die dijk gaat het niet houden. Er is zelfs een keer sprake geweest dat we werden geëvacueerd, zo goed als, maar net op het allerlaatste moment wist die dijk dat te houden. En daar was saamhorigheid in het dorp. Dingen kun je soms niet alleen doen. Als de nood daar is, staat iedereen lekker voor je klaar. En dat had te maken in dit geval met een dijk. Hier is de dijk. Ik kan er niet alleen op Paradise FM 103.1.

0: het kan zijn, beste Bob Marley en de Wailers, dat je hardwerkend als een leeuw maar doorgaat en doorgaat. Maar toch zit ik liever even op dit moment langs de kant van de weg met een kokosnootje slurpend aan een rietje. Even lijkt het ontspannen. Dan gaan we dadelijk wel weer door met het harde werk over een paar minuutjes.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tien.

0: Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij. It all happens at Yountil Beach.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga

0: 12.
1: Dennis Martinez beëdigd als gedeputeerde van Bonaire. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het bestuurscollege van Bonaire is weer compleet. Gisteren is Dennis Martinez namens de MPB officieel beëdigd als eilandgedeputeerde. In het bijzijn van familie en genodigden sprak Martinez zijn dank uit en deelde hij zijn ambities voor de komende bestuursperiode. Ook de eilandsraad sprak haar waardering uit en wenste de nieuwe gedeputeerde veel succes. Hoe de portefeuilles binnen het vernieuwde bestuurscollege precies worden verdeeld, wordt tijdens de eerstvolgende vergadering vastgesteld en daarna bekendgemaakt. En oppositiepartij MANPIN heeft 55 schriftelijke vragen ingediend bij de regering over het Facebook-besluit. De Hoge Raad oordeelde dat voormalig minister van Financiën Javier Sylvania niet bevoegd was om belastingschulden kwijt te schelden via een Facebook-bericht. Door deze omstreden kwijtschelding van belastingschulden van voor 2017 is Curaçao zo'n 3,2 miljard gulden misgelopen. MANPIN-statenlid Suzy Camilla Reumers vindt dat dit geld nu ontbreekt voor belangrijke zaken zoals onderwijs, pensioenen en veiligheid. Ook zorgt het besluit voor grote rechtsonzekerheid onder belastingbetalers. Camilla Reumer heeft 40 vragen gesteld aan minister van Financiën Charles Cooper en 15 vragen aan minister van Justitie. Zij wil onder andere weten wat de status is van het OM-onderzoek naar de ex-minister en hoe corruptie binnen de overheid wordt aangepakt. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Terug van bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
4: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Jeremy Kesseler.
3: Met de hele goede muziek van Starship en daarmee bouwen we door.

Paradise, 103.1 met Lenny Kravitz. It ain't over, till it's over. Het volle borst met de beste muziek ooit gemaakt. Heerlijk op je donderdagochtend. En dat rockt dan weer lekker weg. Iemand die lekker goed entertaint en de dansvloer zeker op bruiloften vol krijgt, is Bruno Mars. En die lijkt altijd te glimlachen, lekker te entertainen, heeft de perfecte outfit aan. Maar achter die glimlach zit ook een man die wel eens stevig reageert. Toen mensen zeiden dat zijn muziek te zoet was, had Bruno eigenlijk maar één boodschap. Schrijf zelf maar eens een hit. En eerlijk, na Uptown Funk, 24K Magic en talloze prijzen heeft hij misschien een heel klein puntje.

0: Snickers Show. Hier een kleine open brief van mij aan jou als reactie op jouw hit I Won't Let The Sun Go Down. Dat hoeft ook niet, want de zon staat namelijk hoog. En wat blijkt, het terras vult zich ook langzaam met mensen.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: En weet je wat, Snickers Show? Al die mensen lijken hetzelfde plan te hebben, namelijk even echt lunchen. Een serveerster zet een bord met gegilde mahi-mahi, frisse salade en een zoete mango neer, terwijl de geur van limoen en kruiden meteen de tafel overtrekt. Aan de overkant, daar wordt gelachen. Iemand tikt met een vork tegen een glas en de passaatwind schuift zacht langs de stoelen. En niemand, maar ook helemaal niemand, die haast zich. De gesprekken worden langer, de happen rustiger en de middag lijst zichzelf een beetje uit te rekken. En dat is het bijzondere van een lange lunch op Curaçao. Je eet niet alleen een maaltijd, je stapt voor een uur uit de drukte en laat de dag gewoon even op je wachten. Dus neem die tijd en geniet van je maaltijd. En zometeen ook van Pepijn Bier en Broodspot. Fijne lunch.
2: Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him root, a walk unbound, till we had him root, we're kind of falling out. Showed me the low, you showed me the down, called it the happy low down. We used to rock some tunes.

0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao heeft tijdens het WK voetbal geschiedenis geschreven. De Blue Wave fans zijn uitgeroepen tot de vriendelijkste supportersgroep ter wereld. Uit een enquête onder meer dan 5000 inwoners van Amerikaanse speelsteden blijkt dat Curaçaose fans het hoogst scoren op gastvrijheid en sfeer. En Amerikanen vonden hen het makkelijkst om mee te praten. Janine Wong Loy Singh is de nieuwe waarnemend gezaghebber van Bonaire. Ze is afgelopen dinsdag beëdigd door waarnemend rijksvertegenwoordiger Jan Helmond. Wong Loy Singh vervangt John Soliano bij afwezigheid en krijgt alle wettelijke bevoegdheden. Ze volgt Ingrid Seely op, die haar functie neerlegde vanwege werkverplichtingen. Helmond prees Seely's inzet en noemt Wong Loy Singh een ervaren professional. Dan internationaal nieuws. De schade van de aardbeving in Venezuela op 24 juni bedraagt naar schatting bijna $20 miljard, volgens deskundigen van de Wereldbank. Dit is ruim €17 miljard. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten dakloos. De wederopbouw zal jaren duren. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1.200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, wat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. De autoriteiten evacueren duizenden extra mensen vanwege de bosbranden nabij Bordeaux. Klaui wordt preventief geëvacueerd, meldt het bestuur van het departement Gironde. Het gaat om 8.800 mensen, bovenop de 12.000 eerder geëvacueerden. De brand heeft inmiddels 2.400 hectare verwoest. Justitie vermoedt dat de brand per ongeluk door menselijk handel is ontstaan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
6: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
7: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: En die zegt een oprecht goede donderdagmiddag. Paradise.

0: Een oprecht goede donderdagmiddag, 9:30. Zometeen de quote van de dag. We nemen natuurlijk het lokale nieuws door. Dat doe ik vandaag met Joris Reer, zo rond 1:20. We spelen natuurlijk de muziekquiz. Doen we dit eerste uur. Gaat om een diner voor twee bij de kleine Hindoestaan. En we hebben de spotlight. We gedenken ook een paar mensen, een paar beroemde artiesten die zijn overleden. Onder andere Amy Winehouse en George Kooijmans natuurlijk van The Golden Earring. Maar er zijn ook jarigen: Michelle Williams van Destiny's Child, Martin Gore van Depeche Mode en Slash van Guns N' Roses. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En hij was ook vanochtend weer vroeg op voor de Vierdaagse daar in Nijmegen. Evenement wat door ongeveer 1 miljoen mensen wordt bezocht. Er lopen natuurlijk wel een stuk minder mensen mee. En goedemiddag, Mark.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Er nemen trouwens 27 wandelaars uit het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden mee in de 108e editie van de internationale Vierdaagse in Nijmegen.

0: 6 uit Aruba, 5 uit Bonaire en 2 uit Sint Maarten.
1: Oh, leuk. Leuk detail. Ik heb er wel een paar ook gezien volgens mij van het eiland. Dus hartstikke leuk.
0: Even terug naar het nieuws van gisteren. Er was een 18-jarige jongen aangehouden voor die schietpartij waarbij een andere 18-jarige jongen, allebei uit Rotterdam, was omgekomen. Maar die is inmiddels weer vrijgelaten.
1: Ja, inderdaad. Ja. Deze jongen is weer op vrije voeten. Maar de politie is nog steeds met man en macht op zoek naar de schutter. En roept ook getuigen op zich te melden. Ja, en inmiddels weten we dus dat die 18-jarige jongen die is omgekomen ook een bekende voetballer is. Hij heeft bij Dordrecht gespeeld. En we weten ook dat aanstaande zondag er een stille tocht gaat plaatsvinden voor hem. En zijn ouders die zeggen dan ook tegen ons van ja, we snappen er niks van. Want volgens mij gaat het gewoon om zinloos geweld.
0: Ja, eerder werd gedacht en gesuggereerd in diverse media, misschien zou het om een afrekening gaan. Maar het lijkt gewoon echt misschien de verkeerde persoon op de verkeerde plaats.
1: Ja, nou ja, goed, dat zeggen zijn ouders natuurlijk. Dus wij zijn er wel wat terughoudend in. Want de politie doet natuurlijk uitvoerig onderzoek. Dus daar gaan we later meer over horen natuurlijk.
0: Er is een man opgepakt in Noord-Holland. Die wordt verdacht van deelname aan een sadistisch online netwerk. Hij zou onder meer aan jonge meisjes hebben gevraagd om zijn online gebruikersnaam in bloed op een muur te schrijven. Het wordt wel steeds bizarder.
1: Ja, precies. Hij was lid van een bepaalde groep. En die groep heette 764 meisjes. En hij heeft aan die meisjes gevraagd om zichzelf te snijden en dan vervolgens de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Ja, het klinkt echt te gruwelijk voor woorden. Het gaat dus om een sadistisch netwerk. En daar is dus nu iemand voor veroordeeld. Die is nog niet veroordeeld, maar die is opgepakt. Maar ja, we hadden het net even voor de uitzending over. Maar het wordt steeds gekker op een pijn, dit soort dingen. Dat je denkt, het is toch bizar?
0: Ja, je hebt een online sadistische groep met de naam No Lives Matter. Die zet mensen tot vreselijke dingen aan. En je hebt dat online com-netwerk, een statistisch netwerk, waar wereldwijd de leden kwetsbare jongeren ronselen en dwingen tot onder meer mishandeling, seksueel misbruik, moord en aanslagen. Hou in de gaten, ouders, wat je kinderen online doen. Want echt, dit is te bizar voor woorden eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. En het blijkt nu ook dus dat er 70 Nederlanders betrokken zijn bij deze. Ja, het is eigenlijk een beweging, zo zou je het kunnen noemen. Een sadistisch netwerk. Het is heel raar, maar schijnbaar hebben bepaalde mensen. Zijn dat sadisten? Ja, het is een ziekte, denk ik. Ik heb geen idee.
0: De bestuurder van de tram die gisteren op de Erasmusbrug in Rotterdam achterop een andere tram botste met 18 gewonden tot gevolg, die is ontslagen uit het ziekenhuis.
1: Ja, precies, want we weten dat er in totaal ook 14 mensen zijn gewond geraakt, maar de bestuurder was er dus slecht aan toe. Maar die is dus gelukkig ontslagen uit het ziekenhuis. Ja, het was een enorme klap. Als je de beelden ook bekijkt, met een flinke klap is die andere tram op de andere tram frontaal gebotst. Ja, waar dat mis is gegaan is helemaal onduidelijk. Maar we weten wel dat de tram heeft een soort zwarte doos die je ook in vliegtuigen hebt.
0: Oh.
1: Dus ja, de komende dagen gaan ze die tram helemaal uitlezen. En dan gaan ze gewoon kijken wat de oorzaak is. Want ja, iedereen heeft zoiets van, is die trambestuurder onwel geworden? Is het een technisch defect? Dus ja, dat wil iedereen natuurlijk wel weten.
0: En dan, een bizar, maar wel bijna vermakelijk bericht. Een 13-jarige nepagent is aangehouden. Hij wist €20.000 aan sieraden buiten te maken. 13 jaar?
1: Ja, ongelooflijk, hè. 13 jaar. Hij werd dus thuis aangehouden. En op sociale media noemt de politie de zaak ook echt wel opvallend. Want hij is wel erg jong, hoor. Weet je, dat is niet normaal natuurlijk. En zo'n jongen die richt echt heel veel schade aan, hè. Want de impact is namelijk echt enorm. Vooral als het gaat om oudere mensen bijvoorbeeld. Met die babbeltrucs en zo. En het vertrouwen in de mensheid is dan helemaal verloren natuurlijk als je dat overkomt. En heel veel mensen dachten dus dat hij echt een agent was. Dat ik denk, ja, waar gaat het mis? Een jongen van 13?
0: Ja.
1: Hoe kan je dan?
0: Daarom vond ik het wel amusant. Dat moet een hele grote 13-jarige zijn geweest.
1: Ja, precies. Ja, of hij heeft echt hele kwetsbare mensen heeft hij opgelicht. Ik heb geen idee, maar ja, je schrikt er wel van. Want 13 jaar, het wordt wel echt allemaal steeds jonger. Net zoals in Nijmegen, hè. Die jongen die is doodgeschoten. Is 18 jaar. Dat je denkt, door mogelijk ook een ander jong iemand. Want daar gaan ze wel van uit.
0: Dan tot slot, een tijd geleden was de aap uit de mouw in Beekse Bergen. Dat aapje was ontsnapt. Hij dook af en toe op. Mensen zagen hem, maar ze konden hem niet vangen. Maar hij is terug.
1: Ja, hij is inmiddels gevonden. Ja, dat was wel een bijzonder verhaal. Want hij heeft uiteindelijk een maand heeft hij lekker vertoefd in de bossen van Nederland. Hij is echt lekker de hort op gegaan. En dat komt eigenlijk omdat er ook gewoon heel veel voedsel in de zomer is. Dus dat betekent dat hij gewoon goed kan overleven. Maar goed, er zijn meerdere vangkooien geplaatst. En uiteindelijk is hij dus gelokt met voedsel. En ook met bepaalde geluiden van zijn vertrouwde apengroep. Ah. Dus ze hebben een speaker daar neergezet. En die apen, zijn apenvriendjes, die zijn door die speakers gaan, nou ja, weet ik veel. En het is een grap bijna als je het zo hoort, hè. Maar hij is dus gevangen met een kooi. Dus dat is goed nieuws.
0: Ja, nee, ik vind het eigenlijk wel slim. Je maakt vertrouwde groepen van, ik weet niet of dat een roedel heet bij apen, maar van de apenkolonie. En dan denkt de aap, hé, daar wil ik eigenlijk naar terug. Ik wil terug naar mijn vrienden. Ik vind het wel slim.
1: Ja, die is ook wel slim. Maar ik heb nog even gekeken op de website van het park. En daar valt ook te lezen dat ze niet het verblijf gaan aanpassen of zo. Want dat zou je dan denken, want hij is natuurlijk ontsnapt. Maar het is opvallend dat hij is dus hij heeft gebruik gemaakt van water. En normaal houden apen daar helemaal niet van. Maar deze was gewoon een waaghals en is door dat water gewoon ontsnapt.
0: Mark Kampers, voor nu hartelijk bedankt. Wij spreken elkaar morgen weer.
1: Ja, tot dan.
2: '80s, '90s, and zeros.

0: Kemp. Natuurlijk van Van Halen.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Nooit eerder zijn er zoveel voorwerpen gemaakt van beschermde planten en diersoorten ingeleverd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. Het gaat om ruim 5800 objecten. Van een neushoornschedel met een schotwond, een gedroogde olifantstaart tot duizenden ivoren sieraden. Bij de RVO in Den Haag kunnen deze voorwerpen het hele jaar door anoniem en zonder straf worden ingeleverd via een speciale inleverbak. En dat kan ook op afspraak of per post. En vooral dat laatste gebeurt steeds vaker. Celine Baks van de afdeling in beslag en in bewaringname, de IBG, zegt: ik deed een paar maanden geleden een postpakket open en zag opeens iets harigs en bruins. Dat was een olifantenpoot. Daar keken wij zelfs van op. Nina Pietersen van de IBG zegt: we zien steeds meer grote partijen binnenkomen via de post. Elk jaar maakt die RVO in juli de balans op van wat er is ingeleverd. Soms zijn de objecten zo groot dat ze niet in de inleverbak passen. Pietersen, soms worden we gebeld door de beveiliging als iets niet in de bak past. Het liefst maken we een afspraak om grotere voorwerpen in ontvangst te nemen. Ook dat gaat volledig anoniem. Alle gegevens van die afspraak worden daarna verwijderd. De oogst van dit jaar is opvallend. Pietersen, er kwam van alles binnen. Veel ivoren sieraden, opgezette inheemse en uitheemse vogels, waaronder een koekoek, bosuil en kanarie, een schildpad, cheetahhuiden, een skelet van een breedsnuit kaiman en een oud tijgervel met kop. De post blijft ook verrassen. Van de week kreeg ik een gedroogde olifantenstaart binnen in de post. De meeste voorwerpen worden uiteindelijk vernietigd, maar een deel krijgt een nieuwe bestemming voor educatie, onderzoek of dierentuinen. Pietersen, een dierentuin, belde en vroeg of wij grote schelpen hadden, omdat hun heremietkreeften een nieuw huis zochten. En dat bleek mogelijk. We hadden toevallig een paar enorme grote, niet beschermde schelpen liggen. Niet lang daarna kregen we foto's van de heremietkreeften in hun nieuwe huis. Nu de vakantieperiode is begonnen, waarschuwt de RVO voor de zogeheten foute souvenirs. Pietersen en Baks benadrukken: dat het in een winkel ligt betekent niet dat je het mag meenemen. Wees alert in Suriname als je papegaaienveren ziet, of op markten in Afrika waar vaak armbanden met olifantenhaar worden verkocht. Beschermde schelpen en koraal, bijvoorbeeld van Curaçao, mag je nooit meenemen. Als je toch iets wil bewaren, maak een foto. En dat is ook meteen de quote van de dag. En een goed advies. Welke plaat past hierbij? Natuurlijk Paul McCartney en Stevie Wonder. Ebony and Ivory. Het artikel, wat ik net voorlas, benadrukt de duizenden ivoren sieraden die bij die dienst in Den Haag zijn achtergelaten. Het nummer gaat over de harmonie tussen mensen, maar de titel is natuurlijk een rechtstreekse verwijzing naar de bekende ivoren pianotoetsen, waarvoor trouwens decennia lang op neushoorns en olifanten werd gejaagd. Sinds de jaren 70 worden pianotoetsen gemaakt van kunststof. Gelukkig maar.

0: via paradisefm.cw.
1: Mingudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: Halfweek.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Het lager en secundair beroepsonderwijs zijn de meest gevolgde opleidingen op Curaçao. Dit blijkt uit Enquesta Sociaal 2025 van het CBS. Ruim 20% van de bevolking heeft als hoogste opleiding het LBO. Jongere generaties volgen vaker een beroeps- of hogere opleiding, terwijl onder 65-plussers basisonderwijs of LBO het meest voorkomt. Clinica Capriles heeft in 2025 een stijging van 22% in het aantal verpleegdagen gezien, met meer dan 60.000 dagen. De organisatie verleende zorg aan 412 cliënten en registreerde bijna 43.000 ambulante contacten. De stichting eindigde het jaar met een overschot van bijna 180.000 gulden, ondanks een negatief eigen vermogen van meer dan 12 miljoen gulden. Dan nog internationale headlines. Tata Steel in Zaandam kan opnieuw een boete krijgen door te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De omgevingsdienst Noordzee-Kanaalgebied geeft het bedrijf tot april volgend jaar om de uitstoot te verlagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: tevreden? Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: Tijd voor In Excess met New Sensation. Paradise.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag. 19 minuten voor 1. We gaan straks de muziekquiz spelen. Gaat om een heerlijk diner voor 2 bij de kleine Hindoestaan. Vandaag moet je een gitaarsolo herkennen. In het tweede uur natuurlijk de spotlights. Daarin herdenken we 2 beroemde overledenen, namelijk Amy Winehouse en George Kooijmans van The Golden Earring. Maar er zijn ook talloze jarigen. Ik noem bijvoorbeeld Martin Gore van Depeche Mode. Veel muziek dus in het tweede uur. Maar nu eerst het nieuws.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: Ja, en in de plaats van Vanessa en van Nelly, want die zit in Colombia op een journalistieke conferentie, is aangeschoven de enige echte Joris Reer.
2: Ja, vanuit de goedemiddag.
1: Laten we met positief eigen nieuws beginnen. We hebben sinds kort, eigenlijk sinds dinsdag, als ik me niet vergis, dinsdag einde dag of zo.
2: Dinsdagavond
1: is hij gelanceerd. We hebben een eigen Paradise FM app. En dat is wel heel leuk.
2: Dat is hartstikke leuk. Ja, mocht eens een keertje tijd worden. Hè, na 20 jaar de bestaande app zo'n beetje. Nee, we hebben een eigen, vooralsnog een eigen iPhone app. En op Android volgt die snel. Die is nog in de maak. Dus als die er is, dan hoor je dat uiteraard. Ja, je kan er van alles in doen. Je kan er nieuws lezen uiteraard. Je kan er luisteren.
1: En je kan ook terugluisteren als je denkt van, goh, ik vind het leuk om bijvoorbeeld de ochtendshow van Joris of dit programma even terug te luisteren, want ik kon toen niet. Dan kan je dat via de app gewoon terugluisteren. En dat is ook wel heel leuk, je kan een wekker instellen.
2: Ja, zeker, ja.
1: En als je die wekker instelt, dan word je gewekt met de muziek van Paradise FM.
2: Nou, dat is wel een dingetje. Op de iPhone, ja, die zit een beetje dichtgebakken. Dus je mag als app mag je niet, zeg maar, meteen een radiozender openen.
1: Oh.
2: Maar wat wel mag, is een custom wekkergeluid in programmeren.
1: Ah.
2: En als de gebruiker dus dat wekkergeluid uitveegt, dan opent de app en begint de radio te spelen.
1: Oké.
2: Dus daarom moet jij ook eraan gaan geloven, Pepijn.
1: Ja.
2: Want we gaan die app natuurlijk volgooien met custom wekkersounds.
1: Ja, en zinnetjes.
2: Zal ik even die van Jeremy laten horen?
1: Ja, ik ben benieuwd.
2: Kijk hoor.
1: Ik denk dat ik dan zeg een oprecht goeiemorgen. Ja. Want dat zeg ik nooit.
2: Ik denk dat mensen zich kapot schrikken dan. Daar komt ie.
3: Goedemorgen. Er zijn van die ochtenden waarop je wakker wordt en je hoofd nog even

0: de dag rustig beginnen. Jeremy hier van Paradise FM. Wij zorgen voor de muziek en jij mag straks gewoon doen alsof je er meteen helemaal klaar voor was.
1: Ja, wakker worden met Jeremy. Wie wil dat niet?
2: Nou, Harry Winterswijk zit er ook in.
1: Ja.
2: Even horen. Even horen.
1: Zullen we daarna het nieuws doornemen?
3: Harry Winterswijk hier. Goedemorgen, denk ik. Ja, normaal lees ik dus het nieuws op je radio. Maar nu schijn ik jou persoonlijk wakker te moeten maken.
2: Nou goed, wil je meer van Harry horen in de wekker... dan download je de Paradise FM-app gratis in elke App Store. Ook op iPad trouwens beschikbaar.
1: Ah.
2: En op je Apple TV zit hij ook. Dus dan kun je op groot scherm meekijken in de studio.
1: Maar in ieder geval, tot op heden de Paradise FM-app dus via de App Store te verkrijgen. En binnenkort ook voor de Android en aanverwanten.
2: Juist, ja. En daarin lees je onder andere dat het goede nieuws... Curaçao heeft een award ontvangen. De Blue Wave-fans die zijn officieel uitgeroepen... tot de vriendelijkste supportersgroep van de hele wereld. Uit een enquête onder ruim 5000 inwoners van de Amerikaanse speelsteden... blijkt dat de Curaçaose fans het allerhoogst scoren op gastvrijheid en sfeer. Amerikanen vonden de meegereisde supporters veruit het makkelijkst om een praatje mee te maken. De Caribische energie, de felle blauwe kleuren en het stadion, in het stadion, pardon, de positieve familiaire sfeer, die hebben diepe indruk gemaakt in de VS. En daarmee laten wij fans van over de hele wereld achter ons, onder andere Australië, Schotland, Colombia. Die zijn we allemaal voorbij gedenderd met onze vriendelijke supporters.
1: Straks nog wat meer over voetbal. Nu eerst een bericht wat jij graag wilde behandelen. Vrouwen melden zich vaker en langer ziek op het werk dan mannen. Ja. En ze gaan ook sneller naar de dokter. Dat laatste herken ik wel. Want als ik iets heb, denk ik, ik los het zelf wel even op. Of ik kijk even via de AI wat een handige oplossing is.
2: Dat moet je nooit doen. Googelen naar je gebreken, dat gaat altijd verkeerd.
1: Nee, maar bij onschuldige dingen, weet je wel.
2: De meeste mannen denken, het gaat vanzelf wel voorbij.
1: Ja.
2: Ik kijk het wel even aan.
1: Ja. Ja. In de 6 maanden voor het onderzoek van het CBS bezocht ruim de helft van de inwoners van het eiland, moet je nagaan, de huisarts. Van de vrouwen was dat 55%, terwijl bij mannen dit percentage lag op 45%. Bijna 1/3 van de mannen is al meer dan een jaar niet naar de huisarts geweest. Misschien ook niet heel verstandig. Op de werkvloer zijn er ook verschillen te zien. Ongeveer 30% van de werkenden heeft zich het afgelopen jaar ziek gemeld. Vrouwen deden dit niet alleen vaker dan mannen, maar ze bleven ook langer thuis. Meer dan 40% van de vrouwen die ziek was meer dan een week afwezig, terwijl dit bij mannen 35% is. Maar mannen melden zich juist vaker ziek voor een paar dagen.
2: Ja. Dat is,
1: Mannen zijn niet goed in uitzieken. Die denken, kom wel weer. Dan zijn ze toch weer ziek later.
2: Ja, of het zijn de zogenaamde, dat is de mannengriep. Dat zijn de mannen die een kater hebben van een leuk avondje stappen. Die
1: zou denken, dat het zijn?
2: Het moet even 2 dagen er bovenop komen. Ongetwijfeld niet.
1: De meeste inwoners van Curaçao hebben als hoogst gevolgde opleiding lager beroepsonderwijs, ruim 20%, of secundair beroepsonderwijs niveau 2 tot en met 4, dat is 17,7%. Blijkt ook weer uit dat onderzoek van het CBS. 1 op de 5 heeft een wat hogere opleiding. Die hebben dan bijvoorbeeld een bachelor of een master.
2: Juist, ja, doorstuderen. Hè. Dat trouwens, dat zeg ik wel, maar dat is een beetje ouderwetse gedachte. Hè. Als je liever met je handen wil werken, dan moet je dat vooral doen.
1: Ja.
2: Er valt tegenwoordig ook heel veel geld mee te verdienen.
1: Ja.
2: Het is een schreeuwend tekort aan mensen die fatsoenlijk met hun handen kunnen werken.
1: En dan het nieuws waar ik het net eigenlijk over had. Hè. De FKK, de Fundación Fútbol Curaçao, die gaat een paar miljoen opstrijken. Heb jij zo'n shirt eigenlijk uiteindelijk gekocht?
2: Ja, voor onze dochter Lotte.
1: Ah, maar niet voor jezelf?
2: Nee.
1: Nee. Nou, volgens de hoofdsponsor Corendon mag de FFK miljoenen verwachten uit de opbrengst van de officiële merchandise. De verkoop, die was uitbesteed aan Corendon, loopt trouwens nog tot eind december. Tot nu toe is voor circa 6,5 miljoen gulden aan merchandise verkocht. Het wordt gemikt op een omzet van ongeveer 10 miljoen gulden.
2: Zo.
1: Ja,
2: het is een hoop geld.
1: Het zijn een hoop shirtjes.
2: Ja, maar goed, aan de andere kant, als je kijkt wat zo'n geintje kost. Alleen al een trainingssessie beleggen met alle spelers en hun aanhang en de coaches en noem het maar op. Moet allemaal worden ingevlogen, moet allemaal overnachten, getransporteerd worden. Dat is een duur geintje.
1: De populaire artikelen zijn overigens niet meer verkrijgbaar. De officiële gele en blauwe wedstrijdshirts zijn uitverkocht.
2: Oké.
1: Dat is wel jammer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Helaas.
1: Had jij nog nieuws verder?
2: Nee, dat was hem wel.
1: Nee, het is een rustige nieuwsdag. Nou ja, dat is ook wel eens lekker.
2: Ja, toch?
1: Ja. Veel plezier met de app nog.
2: Nou, dankjewel, ja. Ik ga zo lekker naar huis. Ga ik op groot scherm naar jou zitten kijken, op 75 inch.
1: Via je Apple TV.
2: Ja, mijn Apple TV, ja.
1: Veel plezier met naar mij kijken.
4: De beste 80's, 90's en zeros.

0: Toet, toet. Hey.
1: Hey.
0: Biep, biep. Ja, dit nummer ontstond toen de assistent van Donna Summer door een politieagent, geheel ten onrechte natuurlijk, werd aangezien voor een sekswerker. En daar ook nog beledigend over werd aangesproken. Nummer stond trouwens uiteindelijk 5 weken bovenaan de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het is eigenlijk bijna 5 minuten voor 1. Hoppa, tijd voor de...
2: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: We gaan heerlijk eten, althans jij en een vriend of vriendin of je echtgenoot of wie je dan ook maar wil, bij de kleine Hindoestaan. Die zitten nog niet op TripAdvisor. Er zijn nog te weinig recensies voor. Maar op Google heb je ook recensies. Fabienne zegt, de beste roti gegeten bij de kleine Hindoestaan. Altijd vers, vol smaken, met liefde gemaakt. Gezellig en vriendelijk personeel. Yvette zegt, voor het eerst met mijn zoontje hier, heerlijk roti gegeten en sapjes gedronken. Zeker voor herhaling vatbaar. En Crystal zegt, het eten is top. Surinaams eten is beter uit Hindoestaanse handen, zoals de roti of de pompoen, de levertjes en ga zo maar door. Kortom, op naar de kleine Hindoestaan, gratis en voor niks, mits je verstand hebt van gitaarsolo's.
2: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, mijn aanwijzing, het is niet zo'n hele gekke gitaarsolo. Het is niet zo'n hele gekke gitaarsolo, dit. 98 Degrees en natuurlijk Stevie Wonder hoor je nu met True to Your Heart. WhatsAppen voor de muziekquiz 675-1031.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford. Of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het lager en secundair beroepsonderwijs zijn de meest gevolgde opleidingen op Curaçao. Dit blijkt uit Enquesta Sociaal 2025 van het CBS. Ruim 20% van de bevolking heeft als hoogste opleiding het LBO. Jongere generaties volgen vaker een beroeps- of hogere opleiding, terwijl onder 65-plussers basisonderwijs of LBO het meest voorkomt. Klinica Capriles heeft in 2025 een stijging van 22% in het aantal verpleegdagen gezien, met meer dan 60.000 dagen. De organisatie verleende zorg aan 412 cliënten en registreerde bijna 43.000 ambulante contacten. De stichting eindigde het jaar met een overschot van bijna 180.000 gulden, ondanks een negatief eigen vermogen van meer dan 12 miljoen gulden. Dan internationaal nieuws. De schade van de aardbeving in Venezuela op 24 juni bedraagt naar schatting bijna 20 miljard dollar, volgens deskundigen van de Wereldbank. Dit is ruim 17 miljard euro. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten dakloos. De wederopbouw zal jaren duren. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1 miljoen 200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, wat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. De autoriteiten evacueren duizenden extra mensen vanwege de bosbranden nabij Bordeaux. Klaui wordt preventief geëvacueerd, meldt het bestuur van het departement Gironde. Het gaat om 8.800 mensen, bovenop de 12.000 eerder geëvacueerden. De brand heeft inmiddels 2.400 hectare verwoest. Justitie vermoedt dat de brand per ongeluk door menselijk handelen is ontstaan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek de Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: Amy Winehouse, back.

0: FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Pepijn Berenbroodspot.
2: Amy Winehouse, back.

0: Roodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag, 9 minuten over 1. Straks ga ik je in het tweede half uur ga ik je wat meer vertellen over elektrisch rijden. Je krijgt natuurlijk nog het Feel Good nieuws. Maar nu eerst, zoals dan ongebruikelijk, hè, vlak na het nieuws van 1 uur, de spotlights.
2: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Ja, we beginnen met Amy Winehouse. Vandaag is het 15 jaar geleden dat Amy Winehouse overleed op 27-jarige leeftijd aan alcoholvergiftiging. De Britse zangeres werd geboren op 14 september 1983 in Londen. Na haar debuutalbum brak ze wereldwijd door met het nummer wat je net hoorde, Back to Black. Haar mix van soul, jazz en Motown, gecombineerd met eerlijke teksten over liefde, verslaving en verdriet, leverde haar maar liefst 5 Grammy Awards op 1 avond op. Toch werd haar carrière ook overschaduwd door haar persoonlijke problemen. Het nummer Back to Black vertelt het verhaal van de breuk met haar grote liefde Blake Fielder Civil. Toen hij terugging naar zijn ex, viel Amy terug in een donkere periode. En de titel verwijst naar die terugkeer, hè, naar oude destructieve patronen. De zin You go back to her and I go back to black verwijst niet naar heroïne, zoals wel werd gedacht, maar naar haar terugval in alcohol en depressieve periodes. De videoclip werd opgenomen, zwart-wit trouwens, op de dag dat bekend werd dat Blake zich had verloofd met een andere. Rond deze herdenkingsdag trekt Amy's oorspronkelijke begeleidingsband opnieuw langs Europese theaters met een speciale jubileumtour rond Back to Black. We staan vandaag ook stil bij George Kooijmans, de medeoprichter, gitarist en componist van Golden Earring. Hij werd geboren in 1948 in Den Haag en richtte op 13-jarige leeftijd samen met buurjongen Rinus Gerritsen

De band op die later zou uitgroeien tot een van de succesvolste rockbands die Nederland ooit heeft voortgebracht. Samen met Barry Hay, Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk veroverde Golden Earring de wereld met klassiekers als Radar Love en Twilight Zone. Die hoor je zo meteen. In 2020 kreeg George Kooijmans de diagnose ALS, waarna de band besloot te stoppen op 23 juli 2025, vandaag een jaar geleden, overleed hij op 77-jarige leeftijd. Twilight Zone uit 1982 vertelt het verhaal van een undercover agent die op de vlucht is en beseft dat zijn tijd bijna om is. George Kooijmans haalde zijn inspiratie voor het nummer niet uit de gelijknamige televisieserie The Twilight Zone, maar uit de spionageromans van schrijver Robert Ludlum. Hij schreef het nummer zelf en deelde de leadzang met Barry Hay. De videoclip, geregisseerd door Dick Maas, werd een van de eerste Nederlandse clips die ooit op MTV in hele zware rotatie, zoals dat heet, werd uitgezonden. Hij werd dus heel veel keren per dag afgespeeld. Dat hielp Golden Earring aan een top 10 notering in Amerika. En maakte Twilight Zone hun tweede grote internationale succes na Radar Love.

0: Golden Earring met Twilight Zone. Vanwege het vandaag 1 jaar geleden overlijden van George Kooijmans.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag is het de verjaardag van Martin Gore van Depeche Mode. Hij werd geboren op 23 juli 1961. Hij is dus 65 vandaag geworden. Hij is al decennia lang het creatieve brein achter Depeche Mode. Als tekstschrijver schreef hij vrijwel alle grote hits van de Britse synthpopband. Enjoy the Silence gaat over de kracht van stilte. Volgens Gore kunnen woorden soms meer schade aanrichten dan goed doen. Echte verbondenheid heeft niet altijd woorden nodig. Opmerkelijk is dat Martin Gore het nummer oorspronkelijk schreef als een hele rustige ballad, begeleid op een harmonium. Kling, kling, klong, klong. Producer Flood en bandlid Alan Wilder zagen er echter een dansbare synth-pop-song in. Martin Gore moest daar in eerste instantie helemaal niets van hebben en gaf later toe dat hij er zelfs 2 dagen somber over was geweest. Uiteindelijk, na rijpraat, voegde hij zijn karakteristieke gitaarpartij toe. En juist die maakt het nummer helemaal compleet. Die videoclip is best iconisch. Daarin loopt de zanger Dave Gahan, verkleed als koning, met een klapstoel onder zijn arm, door landschappen in Schotland, Portugal en de Alpen op zoek naar een plek waar hij eindelijk in alle rust kan zitten. Enjoy the Silence groeide uit tot de grootste Amerikaanse hit van Depeche Mode en behoort tot hun allerbekendste en meest afgespeelde nummers op Spotify. Onlangs keerde het, ruim 35 jaar na verschijnen, terug in de Duitse hitlijsten, nadat het te horen was geweest in een aflevering van de populaire Duitse misdaadserie Tatort.

0: Depeche Mode. Met Enjoy the Silence. Ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Martin Gore, natuurlijk van Depeche Mode.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Vandaag viert de bekende gitarist Slash van Guns N' Roses zijn 61ste verjaardag. Sol Hudson, zoals hij officieel heet, werd op 23 juli 1965 geboren in Londen. Hij groeide uit tot een van de meest herkenbare gitaristen uit de rockgeschiedenis. Hè, met zijn hoge hoed, met die krullen, zonnebrilletje op en zijn gitaar. Een Gibson Les Paul. We spelen Sweet Child of Mine, een liefdesverklaring van Axl Rose aan zijn toenmalige vriendin Erin Everly. Dat is trouwens de dochter van Don Everly van, jawel, de Everly Brothers. Het nummer beschrijft haar glimlach, haar ogen en het gevoel van rust dat zij hem gaf. De openingsriff ontstond heel toevallig. Slash speelde tijdens een repetitie wat hij zelf omschreef als een circusmelodietje om zijn vingers los te maken. Drummer Steven Adler stelde voor: laat de helft van de noten van dat circusmelodietje wat je een beetje zit te spelen weg. En op die manier ontstond een van de meest herkenbare gitaarriffs aller tijden. Slash vond dat nummer aanvankelijk eigenlijk helemaal niet bij Guns N' Roses passen. En dacht dat het nooit een hit zou worden. Nou, daarin had hij geen gelijk, want Sweet Child of Mine werd de enige Amerikaanse nummer 1 hit van Guns N' Roses.

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: nieuws van 12:30.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Het lager en secundair beroepsonderwijs zijn de meest gevolgde opleidingen op Curaçao. Dit blijkt uit Enquesta Sociaal 2025 van het CBS. Ruim 20% van de bevolking heeft als hoogste opleiding het LBO. Jongere generaties volgen vaker een beroeps- of hogere opleiding, terwijl onder 65-plussers basisonderwijs of LBO het meest voorkomt. Clinica Capriles heeft in 2025 een stijging van 22% in het aantal verpleegdagen gezien, met meer dan 60.000 dagen. De organisatie verleende zorg aan 412 cliënten en registreerde bijna 43.000 ambulante contacten. De stichting eindigde het jaar met een overschot van bijna 180.000 gulden, ondanks een negatief eigen vermogen van meer dan 12 miljoen gulden. Dan nog internationale headlines. Tata Steel in Zaandam kan opnieuw een boete krijgen door te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De omgevingsdienst Noordzee-Kanaalgebied geeft het bedrijf tot april volgend jaar om de uitstoot te verlagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: Tijd voor Destiny's Child, want Michelle Williams is jarig.

0: geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Michelle Williams, een lid van Destiny's Child natuurlijk. Geboren in 1979, hè, op 23 juli, dat is logisch. Zij is vandaag 47 jaar oud geworden. Ze sloot zich in 2000 aan bij Destiny's Child, toen was ze 21... waar ze samen met Beyoncé en met Kelly Rowland deel ging uitmaken van een van de succesvolste R&B-groepen aller tijden. Say My Name gaat over een vrouw die vermoedt dat haar vriend vreemd gaat. Ze daagt hem uit om haar naam hardop te zeggen, om te bewijzen dat hij niet in het gezelschap is van iemand anders. Zo'n handige truc, hè, als je je vriend of vriendin aan de telefoon hebt. Je denkt, hey, zou je vreemd aan het gaan zijn? Zeg mijn naam eens even hardop. Voor Michelle Williams betekende het nummer haar grote doorbraak. Zij maakte haar debuut in de videoclip met die felgekleurde kamers, nadat twee oorspronkelijke groepsleden waren vertrokken. Opmerkelijk genoeg waren veel van die zangpartijen op het nummer trouwens nog ingezongen door de oude bezetting. Terwijl Michelle en Vera Franklin al wel in de videoclip verschenen. Michelle Williams was trouwens jarig op weg naar een lijkschouwing voor haar studie strafrecht, toen ze onverwacht werd gebeld om auditie te doen voor Destiny's Child. Ze koos voor de muziek, een beslissing die haar leven natuurlijk volledig heeft veranderd. Say My Name, wat je net hoorde, won twee Grammys en was een van de grootste hits van Destiny's Child. We sluiten althans de spotlights af met One Direction. Op 23 juli 2010 ontstond die band tijdens de bootcampfase van die X-Factor in Groot-Brittannië. In die bootcampronde worden kandidaten die de audities hebben overleefd opnieuw beoordeeld met solo- en groepsopdrachten. De jury besloot dat Harry Styles, Neil Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson en Zayn Malik als individuele artiesten niet verder zouden gaan, maar wel samen als boyband. De groep eindigde als derde in het programma, maar groeide daarna uit tot een van de succesvolste boybands ter wereld. Je hoort een mega succes van ze, What Makes You Beautiful. Dat nummer gaat over een meisje dat haar eigen schoonheid niet ziet. En juist die onzekerheid maakt haar volgens de tekst heel bijzonder. Je weet niet dat je mooi bent, en dat is eigenlijk wat je mooi maakt. De videoclip werd opgenomen op het strand van Malibu. En de gitaarriff doet wel een beetje erg veel denken aan Summer Nights uit de musical Grease.

je weet niet dat je mooi bent. En dat maakt je eigenlijk zo mooi. Ja. Dat waren de spotlights. We gaan het hebben over elektrisch rijden. Ik heb een tijdje geleden, een paar maanden geleden, eind maart, een elektrische auto gekocht bij HCR. En daar rijd ik met veel plezier. Joris rijdt trouwens sinds kort ook elektrisch, ook heel blij. Misschien overweeg jij om een elektrische auto aan te schaffen. Een gebruikte. Zijn moeilijk te vinden op het eiland, maar ze zijn er wel. Kijk dan niet alleen naar de kilometerstand, maar vooral naar de conditie van de accu. Een nieuwe Zweedse analyse van bijna 10.000 accutests laat zien dat de meeste elektrische auto's na 100.000 kilometer nog een groot deel van hun oorspronkelijke accucapaciteit behouden. Er zijn trouwens wel duidelijke verschillen tussen de modellen. De analyse is uitgevoerd door het Zweedse autoplatform Karla. Daarvoor werden bijna 10.000 accutesten onderzocht die tussen 2022 en 2026 in Zweden zijn uitgevoerd. Gebruik is gemaakt van de zogeheten AVILO battery test. Dat is op dit moment een van de meest betrouwbare en onafhankelijke methodes om de gezondheid van een batterij te meten. Tijdens die test wordt de accu onder gecontroleerde omstandigheden belast en wordt de echte bruikbare capaciteit vergeleken met de capaciteit toen de auto nieuw was. Dat levert een zogenoemde state of health, oftewel de accugezondheid, op. Andere testmethoden gebruiken vaak de gegevens die de auto zelf doorgeeft. Die zijn sneller, maar vaak minder nauwkeurig. Uit analyse blijkt trouwens dat de Kia e-Niro het beste scoort. Na 100.000 kilometer heeft hij gemiddeld nog 97,25% van zijn oorspronkelijke accucapaciteit. De technisch nauw verwante Hyundai Kona Electric die volgt op korte afstand. De top 3 wordt compleet gemaakt door de Kia EV6. Daarmee doen vooral de Koreanen het opvallend goed. Onderaan de lijst staat de Volkswagen ID.3. Toch heeft hij ook geen slechte score. Na 100.000 kilometer op de teller resteert gemiddeld nog altijd ruim 90% van de oorspronkelijke accucapaciteit. Dat betekent dat zelfs het laagst scorende model in deze Zweedse analyse minder dan 10% van zijn accucapaciteit heeft verloren. Het onderzoek heeft alleen betrekking op populaire modellen die al een tijd beschikbaar waren. Het duurt al even voordat je 100.000 kilometer hebt gereden en waarvan voldoende testgegevens beschikbaar waren. Mijn auto staat er bijvoorbeeld nog niet in, want die was toen nog niet op de markt. En belangrijk om te beseffen, een gemiddelde zegt niks over een individuele gebruikte elektrische auto. De conditie van je accu hangt namelijk ook af van factoren zoals laadgedrag, hè, nooit die snellader gebruiken, het gebruik en de temperatuur. Daarom is het advies om voor de aankoop van een gebruikte elektrische auto altijd een onafhankelijke accutest te laten uitvoeren. Die zijn relatief betaalbaar en die geven een veel betrouwbaarder beeld van de werkelijke staat van de batterij. En dat is natuurlijk wel wat je echt wil weten. Zometeen het feel-good nieuws. Nu eerst Terrence Trent D'Arby.

0: Currents, Trent Darby, If You Let Me Stay, brengt de tijd op 9 minuten voor 2. Tijd voor...
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Er is goed nieuws uit de Amerikaanse stad North Carolina. Voor het eerst in jaren zijn daar weer 4 nesten met rode wolven geboren. In totaal hebben naar schatting 12 tot 16 pupjes de eerste maanden overleefd. En dat is een historische mijlpaal, want tussen 2019 en 2021 werden er helemaal geen rode wolvenpups in het wild geboren. De populatie was teruggelopen tot slechts een 10-tal volwassen dieren. Met deze nieuwe nesten is het aantal wilde rode wolven in één klap bijna verdubbeld. Die rode wolf, dat is meer dan alleen een zeldzame diersoort. Het is ook een zogenoemd toproofdier. En speelt een sleutelrol in het ecosysteem. Door te jagen op onder meer herten en wilde zwijnen voorkomt hij dat die populaties te groot worden, waardoor bossen en kwetsbare planten zich beter kunnen herstellen. Ook houdt die rode wolf de coyote-populatie onder controle. De rode wolf, of de Canis rufus, is een unieke Noord-Amerikaanse wolfsoort. Hij is kleiner dan de bekende grijze wolf, maar groter dan een coyote, en is te herkennen aan zijn slanke bouw en de karakteristieke rood-bruine gloed op de oren, kop en poot. Ik heb hier wat foto's zitten bekijken. Het is een mooi beest met een beetje een vosachtige staart. En hij ziet er eigenlijk uit als een soort hond, maar het is duidelijk, hij heeft echt een beetje dat rooiige. Het is een prachtig beest. Volwassen dieren wegen tussen de 20 en 35 kilo. Ooit leefde die soort in een uitgestrekt gebied van Texas tot aan de oostkust van Amerika. Maar door jacht, ontbossing en het verdwijnen van leefgebied verdween die rode wolf bijna volledig. In 1980 werden ze zelfs officieel uitgestorven verklaard in het wild. Gelukkig waren biologen er net op tijd bij. De laatste 14 raszuivere rode wolven werden gevangen en vormden de basis van een zorgvuldig fokprogramma. 7 jaar later, in 1987, werden de eerste dieren weer uitgezet in North Carolina. Rond 2006 waren er zo'n 130, maar daarna volgde een sterke terugval door stroperij, door verkeersslachtoffers en doordat ze zichzelf vermenigvuldigden met die coyotes. Vandaag zijn er, de dag zijn er zo'n 25 tot 30 rode wolven in het wild. Ze gebruiken nog steeds dat fokprogramma en daarbij gebruiken ze cross-fostering. Daarbij worden pupjes, wolvenpups, die in een dierentuin zijn geboren, al na enkele dagen voorzichtig in een wild nest geplaatst. De moederwolf accepteert die jonge diertjes vrijwel altijd alsof het haar eigen pupjes zijn. En zo wordt de genetische diversiteit van de wilde populatie vergroot. Maar goed, ze zijn nog steeds ernstig bedreigd. Maar dit is in ieder geval hoopvol. Het laat zien dat jarenlang beschermingswerk daadwerkelijk resultaat kan opleveren. En dat een soort die ooit uitgestorven leek, langzaam maar zeker een nieuwe toekomst krijgt. Morgen heb ik ook weer een nieuwe toekomst tussen 12 en 2. Dan gaan we de vrijdageditie van dit programma doen. Vanmiddag natuurlijk Marissa en Arie Pieter Imhof is er van 4 tot 7. Ik draai Duran, natuurlijk Hungry Like the Wolf. Hey, nog een hele fijne donderdagmiddag.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het lager en secundair beroepsonderwijs zijn de meest gevolgde opleidingen op Curaçao. Dit blijkt uit Enquesta Sociaal 2025 van het CBS. Ruim 20% van de bevolking heeft als hoogste opleiding het LBO. Jongere generaties volgen vaker een beroeps- of hogere opleiding, terwijl onder 65-plussers basisonderwijs of LBO het meest voorkomt. Klinica Capriles heeft in 2025 een stijging van 22% in het aantal verpleegdagen gezien, met meer dan 60.000 dagen. De organisatie verleende zorg aan 412 cliënten en registreerde bijna 43.000 ambulante contacten. De stichting eindigde het jaar met een overschot van bijna 180.000 gulden, ondanks een negatief eigen vermogen van meer dan 12 miljoen gulden. Dan internationaal nieuws. De schade van de aardbeving in Venezuela op 24 juni bedraagt naar schatting bijna $20 miljard, volgens deskundigen van de Wereldbank. Dit is ruim €17 miljard. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten dakloos. De wederopbouw zal jaren duren. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1.200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, wat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. De autoriteiten evacueren duizenden extra mensen vanwege de bosbranden nabij Bordeaux. Klaoui wordt preventief geëvacueerd, meldt het bestuur van het departement Gironde. Het gaat om 8.800 mensen, bovenop de 12.000 eerder geëvacueerden. De brand heeft inmiddels 2.400 hectare verwoest. Justitie vermoedt dat de brand per ongeluk door menselijk handel is ontstaan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
8: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
9: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
8: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
9: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
8: Island Vibes, nu in de winkel.
10: zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.
11: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
12: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
13: Marisa Wildeboer. Een hele goede donderdagmiddag, Bontardi. Hier is Phil Collins.

0: hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, Paradise FM inderdaad. Goed dat je luistert. Een hele goede donderdagmiddag, Bontardi. Ik ga gelijk mijn show heel leuk beginnen. Ik heb leuk nieuws. Dat is namelijk dat de WK-supporters van Curaçao officieel zijn uitgeroepen tot de vriendelijkste supporters ter wereld. Nou, de Blue Wave heeft dus niet alleen op het veld heel veel indruk gemaakt, maar ook daarbuiten. Nou, dat is toch echt super mooi nieuws. Daarnaast gaan we vandaag de muziekquiz spelen, waarbij je een heerlijke dinerbon voor twee kan winnen. En deze keer voor de kleine in staan. Nou, dat is zeker een aanrader. Ik ben er meerdere keren geweest eten. Onwijs lekker eten. En ik heb natuurlijk heel veel goede muziek voor je. Zoals hier is This Town.

0: paradisefm.cw.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: half drie. Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft de winnaars van de Best Economic Research Awards bekendgemaakt. Op HAVO-niveau wonnen Kavis Punjabi, Justin Zuo en Martin Seeman van de Learning Unlimited Preparatory School. Op VWO-niveau gingen Ian Asjes en Emiel Hamoud van het Radulfus College met de prijs naar huis. Christelie Seintje Isenia van de ICUC won bij de bachelors. Het lager en secundair beroepsonderwijs zijn de meest gevolgde opleidingen op Curaçao. Dit blijkt uit Enquesta Sociaal 2025 van het CBS. Ruim 20% van de bevolking heeft als hoogste opleiding het LBO. Jongere generaties volgen vaker een beroeps- of hogere opleiding, terwijl onder 65-plussers basisonderwijs of LBO het meest voorkomt. Dan nog internationale headlines. Tata Steel in Zaandam kan opnieuw een boete krijgen door te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De omgevingsdienst Noordzee-Kanaalgebied geeft het bedrijf tot april volgend jaar om de uitstoot te verlagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
5: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
6: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
7: Dit is Paradise FM.
8: Marisa Wildeboer.
9: Ja, je hoort niet. Don't let the sun go

Ja, Madonna is al meer dan 40 jaar een van de grootste namen in de popmuziek. En ze bewees afgelopen weekend opnieuw dat ze nog steeds relevant is. Want tijdens de halftime show van de WK-finale trad ze op met haar hit Music. Ja, dat is heel leuk, want dat nummer is 66% vaker gestreamd. Ja, dus daar doen we gewoon mooi aan mee. Hier is Madonna met Music.

0: donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
4: Coeurblue, let us surprise you.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
6: die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag.
5: Zoek

0: 2 uur. Mijn naam is Govert Gangelen en dit is het nieuws. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft de winnaars van de Best Economic Research Award bekendgemaakt. Op HAVO-niveau wonnen Kavish Punjabi, Justin Zuo en Martin Seeman van de Learning Unlimited Preparatory School. Op VWO-niveau gingen Ian Asjes en Emile Hamoud van het Radulfus College met de prijs naar huis. Christelie Seintje Isenia van de ICUC won bij de bachelors. Het lager en secundair beroepsonderwijs zijn de meest gevolgde opleidingen op Curaçao. Dit blijkt uit de Enquesta Sociaal 2025 van het CBS. Ruim 20% van de bevolking heeft als hoogste opleiding het LBO. Jongere generaties volgen vaker een beroeps- of hogere opleiding, terwijl onder 65-plussers basisonderwijs of LBO het meest voorkomt. Dan internationaal nieuws. Online platforms in de Europese Unie mogen de chats van gebruikers scannen op kindermisbruik, maar versleutelde berichtendiensten zijn hiervan uitgesloten. EU-lidstaten stemden donderdag in met een tijdelijke maatregel die geldig is tot 3 april 2028. Nederland stemde in november tegen vanwege privacyzorgen. De maatregel is vrijwillig en geldt niet voor WhatsApp en Signal. De schade van de aardbevingen in Venezuela op 24 juni bedraagt naar schatting bijna $20 miljard, volgens deskundigen van de Wereldbank. Dit is ruim €17 miljard. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten dakloos. De wederopbouw zal jaren duren. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1.200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, dat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: muziekquiz.
1: Ja, we gaan hem weer spelen, de muziekquiz. En vandaag spelen we natuurlijk weer voor een heerlijke dinerbon voor twee. En deze keer voor een restaurant waar ik nu al meerdere keren ben gaan eten. Nadat ik daar een video moest opnemen voor 915. Dat is namelijk de Kleine Hindoestaan. Ja, ik moest daar komen voor een video en we hebben daar heerlijk gegeten. Ja, en ik ben er nu alweer twee keer teruggegaan. Het is echt een aanrader. Als je houdt van Surinaams, Hindoestaans eten, dan moet je daar zeker een keer langs gaan. Nou, en dan is het al helemaal mooi dat je op onze kosten daar een keer kan eten. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren. Hier komt de vraag van vandaag.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
1: Ja, dat was een beetje nu het antwoord. Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk ga je binnenkort heerlijk Surinaams-Hindoestaans eten bij de Kleine Hindoestaan.

0: ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Catrefin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrefin. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Catrefin.
2: Exactement.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: 4. Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. De brandweer- en ambulancepost in Barber ondergaat een grondige renovatie. Minister van Justitie Hato gaf gisteren het officiële startsein. De post, geopend in 2006, biedt sinds 2016 dag en nacht hulp. De renovatie is nodig om de veiligheid te waarborgen en moderne werkruimtes te creëren. De vernieuwde kazerne is over 10 maanden klaar. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft de winnaars van de Best Economic Research Award bekendgemaakt. Op HAVO-niveau wonnen Kavis Punjabi, Justin Zuo en Martin Seeman van de Learning Unlimited Preparatory School. Op VWO-niveau gingen Ian Asjes en Emiel Hamoud van het Radulfus College met de prijs naar huis. Christelie Seintje Isenia van de ICUC won bij de bachelors. Dan nog internationale headlines. Tata Steel in Zaandam kan opnieuw een boete krijgen door te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De omgevingsdienst Noordzee-Kanaalgebied geeft het bedrijf tot april volgend jaar om de uitstoot te verlagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
5: Straks hoor je Madonna, maar nu eerst is hier George Michael.

wat in 1976 begon als een groepje schoolvrienden uit Dublin, dat groeide uit tot een van de grootste rockbands ter wereld. In 1998 bracht ze een liedje uit, Sweetest Thing. Ja, dat werd wereldwijd een hit. Hier is U2 met Sweetest Thing.

0: FM.
1: Ja, ik laat je achter met een heerlijk nummer. Maar voordat ik je achterlaat, wil ik je nog bedanken voor het luisteren naar mijn show. Ik zit morgen natuurlijk weer voor je klaar vanaf 2 uur. Heel veel plezier bij de show van Arie Pieter. En ik laat je achter met een nummer die toch wel echt een beetje mijn hart warm maakt. Hij brengt me helemaal terug naar het WK. Dit jaar, ja, ik heb het natuurlijk over Jaehyun, de artiest die we ook gaan zien op het North Sea Jazz Festival vrijdag. Hier is Jaehyun met Mama Wa.

0: Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue. Let us surprise you.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert Gangelen en dit is het nieuws. De brandweer- en ambulancepost in Barber ondergaat een grondige renovatie. Minister van Justitie Hato gaf gisteren het officiële startsein. De post, geopend in 2006, biedt sinds 2016 dag- en nachthulp. De renovatie is nodig om de veiligheid te waarborgen en moderne werkruimtes te creëren. De vernieuwde kazerne is over 10 maanden klaar. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft de winnaars van de Best Economic Research Award bekendgemaakt. Op HAVO-niveau wonnen Kavish Punjabi, Justin Zuo en Martin Seeman van de Learning Unlimited Preparatory School. Op VWO-niveau gingen Ian Asjes en Emile Hamoud van het Radulfus College met de prijs naar huis. Christelie Seintje Isenia van de ICUC won bij de bachelors. Dan internationaal nieuws. Online platforms in de Europese Unie mogen de chats van gebruikers scannen op kindermisbruik, maar versleutelde berichtendiensten zijn hiervan uitgesloten. EU-lidstaten stemden donderdag in met een tijdelijke maatregel die geldig is tot 3 april 2028. Nederland stemde in november tegen vanwege privacyzorgen. De maatregel is vrijwillig en geldt niet voor WhatsApp en Signal. De schade van de aardbevingen in Venezuela op 24 juni bedraagt naar schatting bijna $20 miljard, volgens deskundigen van de Wereldbank. Dit is ruim €17 miljard. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten dakloos. De wederopbouw zal jaren duren. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1.200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, dat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. En tot zover.

0: geopend van 10 tot 10.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Arie Pieter Imhof.
3: Ja, een hele goedemiddag. Het is net iets over vieren. De donderdag editie van Werkhoven werkt over.

Michael Jackson. Muziek die nooit gaat vervelen. Een hele goede middag, lieve luisteraars. Welkom bij Vanessa Werkhoven werkt over met Arie P. De komende week nog en volgende week ook nog. Dat alles wegens het Paradise FM vakantieplan. Over vakantieplan gesproken. Heb jij de Paradise FM-app al gedownload? Met veel pijn en moeite heb ik dat ding op mijn telefoon gekregen. Ik weet niet hoe dat komt, maar ooit kon je dat soort aankopen kon niet op Curaçao gezet worden. Dan heeft mijn broertje in Nederland iets gedaan. En dan, sindsdien kan ik niet alle apps zomaar erop zetten. Dus ik sta een soort van onder curatelen. Ik was het wachtwoord ook vergeten. Anyhow, ik heb hem hier. En dat ziet er allemaal hartstikke leuk uit. Wie wil er namelijk nou niet wakker worden met een wekker waarin Joris Reer jou gewoon wakker praat? Hè? De tropische morgen of onze nieuwslezer. Of Jeremy Kessler, die heeft vandaag is erbij gevoegd. En zo komen alle nieuws of alle presentatoren aan bod. Ik zelf moest ook nog een duit in het zakje doen. Ik ga nog niet zeggen hoe, maar dat het spectaculair wordt, dat kan ik je wel verzekeren. Anyhow, wat gaan we allemaal doen deze mooie donderdag? Ik moet het schema van Vanessa natuurlijk netjes aanhouden. Dus we gaan bellen met Marciano. We gaan de uitgaanskalender bespreken. We gaan bellen met Bert Angenet. Hij zit op Bonaire voor zijn werk, maar toch gaan we een film bespreken. Ik ben benieuwd wat hij vandaag voor ons in petto heeft. En voor de rest natuurlijk alles wat verder ter tafel komt. We gaan zo beginnen met een muziekquiz. Een etentje bij de kleine Hindoestaan. Nou ben ik daar de laatste keer geweest op Snacktour. Kan je vertellen, dat is een hele gezellige tent. Daarover dus later ook meer. Maar eerst maar eens muziek dan. Sophie B. Hawkins, Right Beside You, hier bij Paradise FM. 4:10, het einde van de middag. Welkom.

0: I'll be your baby tonight. Robert Palmer samen met Juby 40. De hoogste tijd voor de eerste ronde van...
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Zo is het maar net. De muziekquiz. Elke door de weekse dag wordt die gespeeld hier. In elk programma komt het voorbij. Zo ook hier. En vandaag gaan we lekker eten bij de kleine Hindoestaan. Gelegen aan de Santa Rosaweg. En als ik de reclames mag geloven... is het het beste Surinaamse eten van het eiland. Mocht je daar een enorme fan van zijn. Een Rotti-fan bijvoorbeeld. Dan kan ik je dit van harte aanbevelen. Maar ook gewoon voor een lekker biertje te gaan drinken. Wat ik al eerder zei, we waren een keer op snacktour en toen zijn we daar langs gegaan. Ik heb me daar kostelijk vermaakt, kan ik je vertellen. In ieder geval, een etentje voor twee is daar te verdienen als je vandaag meedoet met de muziekquiz. En de oplossing van vandaag stuurt naar 675-1031. Niet voordat ik je de opgave heb laten horen. Daar komt hij.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Goed te doen, zeer goed te doen. 675-1031. Als jij lekker Surinaams wil gaan eten bij de kleine Hindoestaan. Succes!

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
2: Kibo te ipone de bomanch. Basta Carrefour. I check ture producto nan cum sticker blau. Brasa de bomanch. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa comparti den grup. I classic ti pa relax de special match. Compra tres of mas. I bota un ticket cu chance pa gana premio. Tour si ma. Asi da facil bota participa. Fans nan di banda riba, te banda bo. Binjoin e ola blau.

0: nieuws van 4:30.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. De Raad van Ministers heeft woensdag de startnotitie voor de Ruimtelijk-Economische Strategie 2040 gepresenteerd. Deze strategie, getiteld Beter voor Iedereen, richt zich op de toekomstige ontwikkeling van Curaçao. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning leidt het traject met ondersteuning van andere ministeries. De plannen zijn afgestemd op het regeerprogramma 2025-2029. De brandweer- en ambulancepost in Barber ondergaat een grondige renovatie. Minister van Justitie Hato gaf gisteren het officiële startsein. De post, geopend in 2006, biedt sinds 2016 dag en nacht hulp. De renovatie is nodig om de veiligheid te waarborgen en moderne werkruimtes te creëren. De vernieuwde kazerne is over 10 maanden klaar. Dan nog internationale headlines. Tata Steel in Zaandam kan opnieuw een boete krijgen door te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De omgevingsdienst Noordzee-Kanaalgebied geeft het bedrijf tot april volgend jaar om de uitstoot te verlagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Hey, chi potei pone de momanci? Basta Carrefour e check tutte i prodotti non con sticker blu. Brasa de momanci. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare special match. Compra tre o más e botai un ticket per chance per ganare premio. Tursima. Assi è facile botta partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoy e olla blu.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
0: Dit is Paradise FM. Nu Arie Pieter Imhof
6: met Tina Turner onder de knop.

Please don't stand so close to me. Het lijflied van coronatijd natuurlijk. De Police, niemand meer dan Sting en zijn kornuiten. Ja, rond dit tijdstip gaan we eens altijd kijken wat, welk nieuws er mij is opgevallen in internationale media. En dan beginnen we in delen van de Sahara en in de Hoorn van Afrika. Want daar is de hitte zo extreem dat zelfs de dromedaris het daar lastig heeft. In landen als Ethiopië, Somalië en Kenia sterven steeds meer de dieren door de hitte. Dromedaris wordt vanwege zijn hittebestendigheid ook wel het schip van de woestijn genoemd. Veel boeren, veehouders en nomaden in het noordelijke deel van het Afrikaanse continent werken daarom met een eenbultige kameel. Maar de populatie heeft het extreem zwaar. De temperatuur in de regio loopt steeds verder vaker op tot boven de 45 graden. Er is steeds meer droogte en ook de wind brengt niet langer een verkoeling. Vorig jaar bleek uit onderzoek op basis van waarnemingen van herders in Ethiopië dat de gezondheid, productiviteit en voortplantingsdrift van de dieren achteruit gaan. En daarmee komt de melkproductie in het voortbestaan in het geding. Ook onderzoekers in Marokko en Algerije die zien steeds meer hittegerelateerde gezondheidsproblemen bij de dieren. Ja, je zal ook maar zoveel spullen, zoveel last moeten dragen op die ene bult en dan met 45 graden door die snikhete woestijn heen shocken. Dat zie ik toch ook niet eens in drie gebeuren. Dan, de Efteling is in opspraak geraakt. De voedselwaakhond Foodwatch die roept de Efteling op te stoppen bezoekers onbeperkt frisdrank te laten tappen. De organisatie zegt de afgelopen tijd eerder meerdere meldingen en klachten van bezoekers te hebben ontvangen omdat het pretpark mensen zou aanmoedigen om extra suiker en zoete drank te consumeren. Je gaat daar naar binnen, dan kan je een herbruikbare beker kopen. Dat kost dan 17 euro. En die kan je elke drie kwartier kan je die bijvullen bij frisdrankconcept De Dorstlester. En ja, daar zitten ook allerlei frisdranken in. Het is een concept dat we samen met Coca-Cola hebben opgezet. Kijk, kan ook water en allerlei andere dingen. Maar ook cola en ook andere dingen. En op een dagje uit kan je dus heus wel iets met suiker eten of drinken, zegt Foodwatch. Maar met dit systeem kun je op een dag meer calorieën met frisdrank binnenkrijgen dan dat je totale dagelijkse energiebehoefte hebt. Zonder dat je ook maar één hap hebt gegeten. Dat is niet helemaal de bedoeling. De woordvoerder van de Efteling laat weten dat het bericht van Foodwatch op hun website is gezien. Er is geen eerder contact geweest of dat bericht is niet goed aankomen. Dat vinden we erg jammer. Want het gesprek gaan we wel voeren. Ja, dus wordt vervolgd. Zou je dan zeggen, kijk, je kan ook gewoon iets anders nemen. Je hoeft niet cola te... Kijk, ik kan wel elke drie kwartier een grote bel cola naar binnen jassen. Maar je kan, ja, het is een beetje betutteling, denk ik. Anyhow, dan voetbal. Ajax die begint de jacht op de Conference League ticket met een klinkende zege in Servië. Ajax is het Europese seizoen vandaag uitstekend begonnen. De Amsterdammers die wonnen met 1-4 bij het Servische FK Vojvodina. Vojvodina en zijn daarmee vrijwel zeker van de derde voorrondes van de Conference League. Nou, goed voor hen in ieder geval. Dan muziek. Ai esta douche van Tsunami hier om 4:15.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws.
1: De Raad van Ministers heeft woensdag de startnotitie voor de Ruimtelijk-Economische Strategie 2040 gepresenteerd. Deze strategie, getiteld Beter voor Iedereen, richt zich op de toekomstige ontwikkeling van Curaçao. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning leidt het traject met ondersteuning van andere ministeries. De plannen zijn afgestemd op het regeerprogramma 2025-2029. De brandweer- en ambulancepost in Barber ondergaat een grondige renovatie. Minister van Justitie Hato gaf gisteren het officiële startsein. De post, geopend in 2006, biedt sinds 2016 dag- en nachthulp. De renovatie is nodig om de veiligheid te waarborgen en moderne werkruimtes te creëren. De vernieuwde kazerne is over 10 maanden klaar. Dan internationaal nieuws. Online platforms in de Europese Unie mogen de chats van gebruikers scannen op kindermisbruik, maar versleutelde berichtendiensten zijn hiervan uitgesloten. EU-lidstaten stemden donderdag in met een tijdelijke maatregel die geldig is tot 3 april 2028. Nederland stemde in november tegen vanwege privacyzorgen. De maatregel is vrijwillig en geldt niet voor WhatsApp en Signal. De schade van de aardbevingen in Venezuela op 24 juni bedraagt naar schatting bijna $20 miljard, volgens deskundigen van de Wereldbank. Dit is ruim €17 miljard. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten dakloos. De wederopbouw zal jaren duren. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1.200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, wat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servier Frais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
4: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Arie Pieter Imhof.
2: Met het tweede uur van Werkhoven werkt over op deze mooie donderdag.

Ja, de post op Curaçao is niet al snel, dat weten we allemaal. Soms krijg je een brief en dan kijk je naar de dagtekening en dan zit er nog wel eens een maandje tussen. Sterker nog, ik krijg nog steeds kerstkaarten van vorig jaar uit het buitenland hier op de deurmat. Dat gaat allemaal fantastisch. Maar het kan ook nog veel gekker. Als kerstverse ouder kun je alle opvoedtips goed gebruiken. Dat dacht de Britse Paul Edwards ook toen hij in april van 2007 het tijdschrift Mother and Baby bestelde. Zijn dochter was nog een peuter en zijn vrouw was zwanger van hun zoon. Het blad kwam destijds nooit aan, maar viel, jawel, afgelopen vrijdag tot zijn stomme verbazing alsnog op de mat. 19 jaar te laat. Bij het tijdschrift zat een briefje van de Britse postdienst Royal Mail met de tekst: onze echt oprechte excuses voor het ongemak. Tamelijk ironische boodschap, vindt Edwards. Inmiddels is het ongemak van de babytijd namelijk al lang voorbij. De twee kinderen zijn inmiddels 18 en 20 jaar oud. Hebben het uiterlijk huis al verlaten om te gaan studeren. Het is volkomen bizar, zo vertelt Edwards, die in het dagelijks leven science fiction boeken schrijft. Als kerstverse ouders neem je toch een abonnement voor de handige tips. Maar

uiteindelijk moet je het toch allemaal zelf uitzoeken. Wat het destijds niet eens echt door dat het blad nooit was aangekomen. De Royal Mail daarentegen laat in een reactie weten dat de postbode het blad waarschijnlijk niet al die tijd in zijn tas heeft gehad. Dat hoop ik niet. Vermoedelijk heeft iemand het magazine onlangs ergens teruggevonden en alsnog in het postsysteem gegooid. Dat is toch wel mooi. 19 jaar na dato nog een magazine. Misschien zat er nog wel hele leuke opvoedkundige tips van twee decennia geleden in. Dat weet je natuurlijk nooit. De tijden veranderen sowieso. Even kijken wat heb ik onder de knop staan. Ik zie je zometeen Madcon met Baggin, maar eerst Meghan Trainor. Ja.

En Dagen hier bij Paradise FM om 10 minuten voor 17:30. Als het goed is, zometeen na het nieuws van 17:30... rond de klok van 17:50. Ja, dan zou Marciano hier in de studio gaan schuiven. Met hem zouden we de uitagenda gaan bespreken. Ik heb alleen nog niks van hem gehoord, dus het blijft spannend. Zelfs hier op Paradise FM. Lenny Kravitz.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire traditie.

0: van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5:30.
3: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. De Raad van Ministers heeft woensdag de startnotitie voor de Ruimtelijk-Economische Strategie 2040 gepresenteerd. Deze strategie, getiteld Beter voor Iedereen, richt zich op de toekomstige ontwikkeling van Curaçao. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning leidt het traject met ondersteuning van andere ministeries. De plannen zijn afgestemd op het regeerprogramma 2025-2029. De brandweer- en ambulancepost in Barber ondergaat een grondige renovatie. Minister van Justitie Hato gaf gisteren het officiële startsein. De post, geopend in 2006, biedt sinds 2016 dag en nacht hulp. De renovatie is nodig om de veiligheid te waarborgen en moderne werkruimtes te creëren. De vernieuwde kazerne is over 10 maanden klaar. Dan nog internationale headlines. Tata Steel in Zaandam kan opnieuw een boete krijgen door te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De omgevingsdienst Noordzee-Kanaalgebied geeft het bedrijf tot april volgend jaar om de uitstoot te verlagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.

Richard Marx en Satisfied hier bij Paradise FM. 10 minuten over half 6. Luister nog steeds naar de donderdag editie van Vanessa Werkover. Werkt over met opmerkelijk... Nou, het is niet echt opmerkelijk nieuws. Het is technisch hoogstandje, zo zouden we wel kunnen zeggen. Kijk, als jij het al ver vindt om van hier naar Sint Maarten te vliegen of van hier naar Miami, dan moet je dit ook vooral niet doen. Ook als je Amsterdam al de hel vindt, zeg maar, om daar naartoe te moeten, dan is dit al helemaal niks voor jou. Project Sunrise, een nieuwe vlucht van Qantas. Dat is een ware kwelling, zou ik kunnen zeggen, als jij niet van vliegen houdt. De Australische luchtvaartmaatschappij vliegt volgend jaar in één ruk van Londen naar de oostkust van Australië. Een vlucht van 22 uur non-stop. Knap, maar ook niet ongevaarlijk, zo zeggen wetenschappers. Donderdagochtend vertrokken wordt naar 7:30 's ochtends vanaf een vliegveld in Toulouse. Een Airbus A350-1000 ULR. Het zegt daar waarschijnlijk ook niks. Dit vliegtuig dat speciaal voor de Australische maatschappij Qantas werd ontwikkeld, moet in één keer naar Melbourne vliegen om de benodigde certificering te verkrijgen. Qantas gaat namelijk vanaf volgend jaar 22 uur durende vluchten uitvoeren tussen Sydney en Londen. Wie denkt dat het vliegtuig alleen maar business class toelevert om lekker lang uit te liggen, die heeft het mis. Van de 238 zitplaatsen staat het grootste deel in economy. En die mensen zijn dus 22 uur lang aangewezen op de typische vliegtuigstoel. Wat fijn. Het is te hopen dat je geen last hebt van luidruchtig of stinkende buren op die vlucht, maar de maatschappij heeft wel gedacht aan een wellnesszone waar je je kunt uitstrekken en een paar yoga-oefeningen kunt doen. En dat is erg belangrijk, zo stelt Tom Bos, directeur van de Trombose Stichting Nederland. Al na 4 uur stijgt het risico op een trombosebeen of longembolie. Dat komt omdat je bloed in een vliegtuigcabine eerder kan stollen door de lage luchtdruk in de cabine. En ook het lange stilzitten, dat is gevaarlijk. Want dat bloed wat in je benen zit, dat moet toch ook weer omhoog. En normaal zorgen je kuitspieren daarvoor bij elke beweging. Maar als je 22 uur stilzit, mijn güte, dat is echt lang. 22 uur, jemig. Eens even kijken, waar is het genoemd? De Project Sunrise, zo heet het vliegtuig. Het is... Project Sunrise, hier is het. Het is vernoemd naar de historische Double Sunrise vluchten van Qantas uit 1943. Waarbij passagiers tijdens extreem lange non-stop vluchten over de Indische Oceaan 2 zonsopgangen achter elkaar in de lucht meemaakten. Ongelooflijk. Maar wel lekker, hoef je niet meer 3 keer over te stappen. Hè? Want volgens mij is je van Amsterdam naar Australië, wordt het Wenen, Singapore, weet ik wel, zoiets dergelijks. Ik heb het er nooit gedaan, maar ik praat ook maar dat ik verstand heb. Maar goed, nu in 1 uur, in 22 uurtjes, neem een spelletje mee en een extra boek als je niet wil gaan slapen. Nu, Camilo Cabello en Liar, hier bij Paradise FM, bijna 6:15.

0: Where's MC's Hammer? You can't touch this hier bij Paradise FM. Laten we hem nog een keer spelen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: De Paradise FM Muziekquiz. Voor een etentje voor twee met een kleine Hindoestaan gelegen aan de Santa Rosa-weg. Het lekkerste Surinaamse eten van Curaçao, al zeggen ze het zelf. En dat zou zomaar eens waar kunnen zijn. En als jij daarvan houdt, dan is het natuurlijk nu tijd om mee te doen. Want wie wil dat dan niet als je, als je dat lekker vindt? Eens even kijken. De opgave van vandaag is als volgt.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, zeer goed te doen. 6751031 voor dat etentje voor twee. En over een kleine, denk ik, 50 minuten weten we wie de winnaar dan wel de winnares is. Succes!

0: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-Dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis- en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance Mall.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws.
1: De Raad van Ministers heeft woensdag de startnotitie voor de Ruimtelijk-Economische Strategie 2040 gepresenteerd. Deze strategie, getiteld Beter voor Iedereen, richt zich op de toekomstige ontwikkeling van Curaçao. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning leidt het traject met ondersteuning van andere ministeries. De plannen zijn afgestemd op het regeerprogramma 2025-2029. De brandweer- en ambulancepost in Barber ondergaat een grondige renovatie. Minister van Justitie Hato gaf gisteren het officiële startsein. De post, geopend in 2006, biedt sinds 2016 dag- en nachthulp. De renovatie is nodig om de veiligheid te waarborgen en moderne werkruimtes te creëren. De vernieuwde kazerne is over 10 maanden klaar. Dan internationaal nieuws. Online platforms in de Europese Unie mogen de chats van gebruikers scannen op kindermisbruik, maar versleutelde berichtendiensten zijn hiervan uitgesloten. EU-lidstaten stemden donderdag in met een tijdelijke maatregel die geldig is tot 3 april 2028. Nederland stemde in november tegen vanwege privacyzorgen. De maatregel is vrijwillig en geldt niet voor WhatsApp en Signal. De schade van de aardbevingen in Venezuela op 24 juni bedraagt naar schatting bijna $20 miljard, volgens deskundigen van de Wereldbank. Dit is ruim €17 miljard. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten dakloos. De wederopbouw zal jaren duren. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1.200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, wat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus.

0: blijf glimlachen.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Oh, buurman, wat doet u nu?
3: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
2: Maar, bedoel je?
3: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
2: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
3: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
2: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
3: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
2: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: klopt, klopt. En dan zie je dan een mooie landschap in de verte, zeg maar, ja. Van de ISA-terrein. Ja, absoluut. Maar vind je het meevallen of vind je het tegenvallen?
1: Nee, ik vind het alles meevallen, absoluut. Nee, kijk, ik heb ook leuk, ik heb een keurig netjes een schema gekregen. Kunnen ook weer andere dingetjes doen, hè. Dus, normaal is het 12-2, hebben we andere itempjes. Maar nu heb ik onder andere de film van A tot Laat. Kijk.
0: Ja, inderdaad, dat klopt. Film van A tot Laat. Nou ja, waar heb ik naar gekeken? Ik heb gekeken naar The Odyssey. Dat is dus een film die niet uit is van Chris Nolan. Mm-hmm. Bijna 3 uur lang met in de hoofdrol onder andere Matt Damon. Ik heb het gezien in IMAX bij de plaatselijke bioscoop.
1: Oh, wauw.
0: En ja, ik denk dat heel veel mensen erover gehoord hebben. Het heeft al allerlei financiële records verbroken. En dat is best wel knap, want het is een film van 3 uur. Dus hij wordt niet zoveel gedraaid als een andere film die misschien 1,5 uur draait. Dus heel veel mensen zijn eraan gaan kijken in de hele wereld. En ik begrijp eigenlijk wel waarom. Ik begrijp de hype. En ik begrijp ook waarom de mensen er naartoe gaan. Ik denk dat het voor deze zomer, deze zomerseizoen, het echt de eerste echte goede film is. Ik denk dat de meeste films die uit zijn gekomen voor de zomer een beetje geflopt zijn. Supergirl, je hebt nog een aantal andere films. Bijvoorbeeld de Moana-film, die doet het niet zo goed zoals Disney dat had gehoopt. Maar nu is er eindelijk echt een film waarvan je denkt van, dat kan misschien wel een Oscar Award contender worden.
1: Zeker, hij heeft supergoeie recensies gekregen. Iedereen eigenlijk.
0: Ja, nee, klopt. Chris Nolan is iemand die altijd wel een beetje de grenzen opzoekt. Hè. Ik bedoel, hij heeft films zoals bijvoorbeeld Interstellar, Inception, Memento, Oppenheimer heeft hij allemaal geregisseerd. En dat zijn toch wel grote producties. En dit is zeker, dit is echt huge. Dat is als je kijkt naar die sets dat ze hebben gebouwd. En hij heeft zoveel mogelijk echt, in plaats van die computer-generated images, heeft hij zoveel mogelijk geprobeerd om echt mensen te gebruiken en echt de sets te gebruiken. Om ook die acteurs het gevoel te krijgen dat ze er middenin zitten.
1: Was jij bekend met het verhaal? Heb jij dat op school gehad?
0: Ik heb stukken van het verhaal, kan ik me goed herinneren. Weet je? Goed, het verhaal van bijvoorbeeld het paard van Troje. Dus bepaalde delen van het verhaal kan ik me wel herinneren. Ja. Maar niet dat ik dat hele... Volgens mij zijn het 24 boeken of zo wat er zijn geschreven. Ik heb ze niet allemaal gelezen. Het is natuurlijk een oud, folklorische Grieks verhaal wat dan op een gegeven ogenblik door een poeet is geschreven, Homer. Ik weet niet hoe. Ja, Homer. Hoe heet eigenlijk. Oké, dankjewel. En hoe heet de Odyssey in het Nederlands? Weet jij dat ook, Arie Pieter?
1: Wat is het eigenlijk?
0: Volgens mij heet het ook in het Nederlands.
1: De Odyssee. Het heet de Odyssee, sorry.
0: De Odyssee, oké. Nou goed. Dus, ik heb dus naar de film gekeken van Chris Nolan. Het gaat natuurlijk niet alle boeken helemaal verbeterd dekken, maar het verhaal is dat er dus een koning is die op een gegeven ogenblik zijn familie verlaat, de koning van Ithaca. En die gaat dan oorlog voeren tegen
1: Troje.
0: En precies. En dan, dat duurt ongeveer zo'n 10 jaar. En dan vervolgens duurt het hem ook nog zo'n 10 jaar om
1: weer naar huis te komen. En dat is de Odyssee.
0: Precies, en dat is de Odyssee inderdaad. En in de tussentijd zit zijn koningin, gespeeld door Anne Hathaway, geduldig te wachten samen met zijn zoon, gespeeld door Tom Holland, meneer Spider-Man. Tom Holland dan, die denkt van mijn vader die leeft nog. Ik heb echt zo'n gevoel, ik voel het aan mijn water, hij leeft nog. Dus hij gaat hem proberen te zoeken, te vinden. Dus die gaat zelf ook op een mini-Odyssee af. Het is 3 uur lang. Je voelt niet alsof het 3 uur lang is. Toen ik eruit stapte, was ik wel even een beetje shell-shocked. Want het is epic. Het is soms echt groot, soms luid, soms a bit too much.
1: Yeah.
0: Maar dat is meer omdat je dan, als je iemand bent die een beetje gevoelig is voor geluid en voor licht en dergelijke, dan komt dat soms een beetje hard aan.
1: En dan moet je niet in die IMAX gaan zitten.
0: En dat heb ik dus met opzet gedaan. Want hij is dus blijkbaar dus echt speciaal voor de IMAX gemaakt. Maar inderdaad, achteraf misschien had ik wel een kleinere zaal moeten gaan. Had het beter uitgepakt voor mij. Maar dus in het begin had ik echt zoiets van, oh my god, wat heb ik net overleefd? En dan vervolgens dan denk je van, nee, dat is wel een good piece of cinema. Maar jeez, 3 uur lang, ik had het niet eens door dat het 3 uur lang was.
1: Dat is veel.
0: Dus Ja, dus wat dat betreft, ik zou zeggen, ik ben wel een fanaat. Ik denk dat deze film toch wel wat awards gaat slepen, in de wacht gaat slepen.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, ja, ik denk dat die voorlopig nog draait bij de lokale bioscopen. Ja, kijk even ernaar, kijk wat je ervan vindt. En ja, Ari Pieter, ik zou zeggen...
1: Ik ga zeker. Absoluut.
0: Oké, goed.
1: Draait in alle bioscopen op Curaçao. Ik ga ook naar die IMAX-versie. Ik ben zeer benieuwd. Bert, dankjewel.
0: Laat me maar weten. Graag gedaan. Laat me weten wat je van vindt. En voor jullie luisteraars ook, als jullie ernaar gekeken hebben... ja, laat ons even weten.
1: 675-1031.
0: Precies.
1: Zo is het maar net. Bert, nog veel plezier op Bonaire.
0: Hey, dankjewel, Ari Pieter.
1: Yo,
0: doei, doei.
1: U hoort het, een aanrader. The Odyssey. In alle bioscopen op Curaçao. 3 uur durend Grieks epos met Matt Damon in de hoofdrol. Gaat dat zien.

0: Het met de film.
1: Filmfanaat tot laat.
0: Bert, goedenavond.
2: Arie Pieter, goedenavond.
0: Helemaal vanuit het verre Aruba, Bonaire.
2: Helemaal vanuit het verre Bonaire.
0: Zelfs ja, dan is de verbinding nog goed.
2: Ja, dat gaat perfect. Joh. Hoe gaat het met jou, Arie?
0: Ja, goed. Zeker. Het is weer even een nieuw tijdstip waarop ik ga invallen. Dus 4 tot 7, dat is even wennen. Maar nee, hartstikke leuk. Je ziet het zo langzaam donker worden hier. Hè? De mensen gaan langzaam naar huis, de lampjes gaan aan.
2: Ja,

0: paradisefm.cw.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Quatre Vents.
3: Dat is Frans. 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, een restaurant Quatre Vents. Waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. Vier wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre Vents.
2: Exacte man.
4: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.

0: 7.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. De Raad van Ministers heeft woensdag de startnotitie voor de Ruimtelijk-Economische Strategie 2040 gepresenteerd. Deze strategie, getiteld Beter voor Iedereen, richt zich op de toekomstige ontwikkeling van Curaçao. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning leidt het traject met ondersteuning van andere ministeries. De plannen zijn afgestemd op het regeerprogramma 2025-2029. De brandweer- en ambulancepost in Barber ondergaat een grondige renovatie. Minister van Justitie Hato gaf gisteren het officiële startsein. De post, geopend in 2006, biedt sinds 2016 dag en nacht hulp. De renovatie is nodig om de veiligheid te waarborgen en moderne werkruimtes te creëren. De vernieuwde kazerne is over 10 maanden klaar. Dan nog internationale headlines. Tata Steel in Zaandam kan opnieuw een boete krijgen door te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De omgevingsdienst Noordzee-Kanaalgebied geeft het bedrijf tot april volgend jaar om de uitstoot te verlagen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: fuel. Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have enough to choose from.
1: The Wine Factory.
2: At Coimon, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at coimonbv.com.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

0: 18 minuten over half 7. De hoogste tijd voor de ontknoping.
1: Paradise FM. Muziekquiz.
0: Van de Paradise FM Muziekquiz. Een etentje voor twee te verdienen bij de kleine Hindoestaan. Aan de telefoon heb ik Erwin. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Alles onder controle.
2: Ja, jij
0: ook? Nou, zeker. Ja. Nee, ik zit hier veilig achter de knoppen. Wat was je aan het doen?
2: Nou, ik was net even klaarmaken voor het eten.
0: Oh, ja, kijk, nou, dan houden we het even kort. Het is meestal als je ik ben nou de hele week mensen aan het bellen rond dit tijdstip. Het is toch wel een beetje etenstijd, inderdaad. De kleine Hindoestaan, ben jij een fan van Surinaams eten?
2: Ja, super. Heerlijk, man.
0: Kijk. Nou, dan ben je hier aan het juiste adres. Mits je natuurlijk...
2: Lekker een beetje drinken erbij. Nou, ja. Die doe ik maar.
0: Ik wou net zeggen. Heerlijk. De muziek was van vandaag. Ik laat hem nog één keer aan je horen.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Snappende gitaar, Erwin. Wat was het volgens jou?
2: Oh, ik dacht, dat is van Aerosmith, Crazy.
0: Zeker. Gefeliciteerd.
2: Die staat er zelf.
0: Ja. Jij gaat er vandoor met een eentje voor twee bij de kleine Hindoestaan. Van harte gefeliciteerd en van harte eet smakelijk.
2: Ja, super, jongen. Hartelijk dank. En bel me nog eens weer, jongen.
0: Ik ga mijn best doen. Ik mag nog een weekje zitten, dus wie weet. Maar goed, dan mag je weer twee maanden niet meedoen natuurlijk. Ik ga je via WhatsApp even aanmelden hoe je hier de bon kan komen ophalen. Fijne avond.
2: Super, en nog super veel succes en een fijne avond, jongen. Bedankt.
0: Hetzelfde. Joe, ajo.
2: Joe.
0: De oplossing van de muziekquiz van vandaag.

oplossing van de muziek is van vandaag. Erwin ging er vandoor met een etentje voor twee bij de kleine in de staan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Morgen om 4 uur zit ik er weer. Dan tot 6. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Ajo.

0: Udo, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook. Tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Coco's Peach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Mijn naam is Govert Gagangelen en dit is het nieuws. De Raad van Ministers heeft woensdag de startnotitie voor de Ruimtelijk-Economische Strategie 2040 gepresenteerd. Deze strategie, getiteld Beter voor Iedereen, richt zich op de toekomstige ontwikkeling van Curaçao. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning leidt het traject met ondersteuning van andere ministeries. De plannen zijn afgestemd op het regeerprogramma 2025-2029. De brandweer- en ambulancepost in Barber ondergaat een grondige renovatie. Minister van Justitie Hato gaf gisteren het officiële startsein. De post, geopend in 2006, biedt sinds 2016 dag- en nachthulp. De renovatie is nodig om de veiligheid te waarborgen en moderne werkruimtes te creëren. De vernieuwde kazerne is over 10 maanden klaar. Dan internationaal nieuws. Online platforms in de Europese Unie mogen de chats van gebruikers scannen op kindermisbruik, maar versleutelde berichtendiensten zijn hiervan uitgesloten. EU-lidstaten stemden donderdag in met een tijdelijke maatregel die geldig is tot 3 april 2028. Nederland stemde in november tegen vanwege privacyzorgen. De maatregel is vrijwillig en geldt niet voor WhatsApp en Signal. De schade van de aardbevingen in Venezuela op 24 juni bedraagt naar schatting bijna $20 miljard, volgens deskundigen van de Wereldbank. Dit is ruim €17 miljard. De deelstaat La Guaira en Distrito Capital zijn het zwaarst getroffen. Meer dan 5000 mensen kwamen om het leven en duizenden raakten dakloos. De wederopbouw zal jaren duren. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Meer dan 1.200.000 mensen hadden tussen april en juni niet genoeg te eten, wat bijna 60% van de bevolking betreft. Hulporganisatie CARE waarschuwt dat de vooruitgang kwetsbaar is en dat de noden enorm blijven. En tot zover het nieuws.

0: zon in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij

0: Mastercard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Tessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend.

0: jouw betrouwbare autopartner.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.